0: I gotta go on a business trip.
1: Do you have to?
0: Well, maybe they can do without me this time.
2: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

een keer productie bijvoorbeeld. Te productie aan deze of vende gauw gauw of makkelijk. Daar prijs je op. Tja de overvloed. Alles ik kan vinden bij. Daar prijs is akabaka. Als je liever zou maken, dan wil je de tjoube ipi. Ube kumbun kopu tjoube. Tijdens de liever zou maken momenten. De bedi. Ma prijs de heer. Gadu nadu da changavi. Age man piki mika asita kine na mwan kodo pai dibe man pai fu libi sama libi na fu wan sama na mwagi ala sama dibe okong teke ye isa senke de ye fu lusuman. Lobi wanda su umu fu stanta ki na wate di abi na sojo pai fu yu. En libi sama heya ini gadu aindo sna amo di sani di gadu abi angada chapa yiwe. En tewe kisi fo lusu kabalo bi wang, da we konfu stanta ki, o barangare ku de aini gado ayan oktu fugona heimal. Abulu fu Jesus Christus, u fo lusu man, di kande yu fo lusu man tu, taki na wans, eso itaki na wansa nyanya gon tapu ya, abe awada di epasa libi sama, na wansa ni. Misis veut que ala den go to ala den solo vala den diamanti bana ifalo bitaki a hippi ma wada fu nya de fu paigi libisama on that gadu begeman pikin fu bianga yo be kan kisi fu lusuf komo pa nya na fu satan a bai bi fri lo want ke afri de o te ke afri de na me ke a pasayu dai ego sani ma make ade anga you make gadu bless you no be wrong make alibi anga gadu de wan bi sonde sani giu diu e wa deri and diu e libi aini make gadu ye pifu we can dinye anga alasan di ya ini bi. Utamo intewanta lesi baka.

0: Het is 10 uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

congrats.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessing.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati. Mine liebsternang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars. Ik ben Jealousy en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Gado na wambungado. Dat is niet gewoon een gezegde. Het is een grote waarheid. Hij heeft ons enorm lief en heeft er reeds alles aan gedaan om ons tot zich te trekken. Indien u de keus nog niet heeft gemaakt om hem te dienen, laat deze kans u niet voorbij gaan. Indien u een go-no-go christen bent, maak de keus om hem volkomen en toegewijd te dienen. Hij wacht op u. We zijn gisteren begonnen met een studie die als titel heeft: Eén ding ontbreekt u. En de subtitel is: Wat bent u bereid los te laten? We zagen gisteren dat Jezus de rijke jongeling vraagt om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar dat viel niet in goede aarde. Om de houding van deze jongeman te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. Joden zagen rijkdom namelijk als een teken van Gods zegen. Denk aan Abraham, Job, David. Mannen die rijk waren. Als iemand rijk was en de Torah onderhield, werd dat van

0: ook gezien als een bewijs van Gods gunst. Zo dacht deze jongeman ook dat het ging om het doen van goede werken. Zoals sommigen van ons nog steeds denken. Ik geef mijn tiende, ik geef een bijdrage, ik doe dit of ik doe dat, dus God gaat me zegenen. Deze jongeman hield de geboden en was rijk. Dus in zijn ogen stond hij er goed voor. Jezus' oproep om alles weg te geven leek dus niet alleen radicaal, maar ook tegenstrijdig met wat hij als goddelijke beloning zag. Hij kon zich niet voorstellen dat Jezus als Jood van hem verwachtte dat hij de zegeningen Gods moest wegdoen. Maar Jezus wist wat hij vroeg en waarom hij het vroeg. Jezus rekent af met de gedachte van goede werken doen, die de jongeman en wij vaak ook hebben. Ik moet rijk zijn, ik moet alles hebben en dan ben ik gezegend. Onze zegeningen worden vaak gemeten aan de hand van onze materiële bezittingen. Maar dan zegt Jezus, laat los wat jou vasthoudt en volg mij. Dit is geen transactie, maar een transformatie. En dat vond de jongeling vreemd, want het druisde in tegen alles wat hij kende. De jongeling had veel rijkdommen. En die waren niet zomaar spullen. Ze waren verweven met zijn identiteit, zijn status en zekerheid. Jezus raakte precies datgene aan waar hij het meest aan vast zat. Jezus zei, één ding ontbreekt u. Dat ene ding was niet een extra gebod, maar volledige overgave. Zijn reactie laat zien dat hij zijn rijkdom belangrijker vond dan het volgen van Jezus. Jezus vroeg hem niet alleen om te geven, maar om alles los te laten en hem te volgen. Dat was geen symbolisch gebaar. Het betekende een totaal nieuw leven, zonder de zekerheid van bezit. De jongeling hield zich aan de geboden, maar Jezus liet zien dat ware toewijding verder gaat dan regels. Het gaat om het hart. Waar ligt uw schat? Zijn verdriet toont dat zijn hart nog bij zijn rijkdom lag. Jezus' oproep was niet bedoeld om hem te straffen, maar om hem vrij te maken. Maar vrijheid vraagt vaak loslaten. En dat is meestal het moeilijkste deel van het geloof. Vertrouwen dat wat we opgeven ons iets beters oplevert. Vers 23 zegt, en Jezus rondziende, zeide tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? We zien dat de discipelen schrikken van deze opmerking die Jezus maakt. In Matthäus 19, vers 25 en 26 staat er, toen de discipelen dit hoorden, waren ze zeer verbaasd en zeiden, wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ze zijn geschokt. In hun cultuur werd rijkdom vaak gezien als een teken van Gods zegen. En ze denken bij zichzelf, als zelfs een rijke, vrome jongeling het koninkrijk niet kan binnengaan, wie dan wel? Hun vraag is niet alleen uit verbazing, maar ze hadden zoiets als, is het wel mogelijk voor iemand om gered te worden? En Jezus keert hun denken radicaal om. Niet menselijke inspanning of status bepaalt toegang tot het koninkrijk. Gods genade maakt het mogelijk, zelfs als het voor mensen onmogelijk lijkt. koninkrijk is geen beloning voor prestaties, maar een geschenk voor wie zich afhankelijk opstelt. Jezus laat de jongeling zelf ontdekken dat hij misschien wel goed leeft met mensen, maar God niet op de eerste plaats zet. Jezus laat hem zien dat zijn relatie met God nog ontbreekt. Deze reactie van Jezus brengt mij gelijk naar het boek Openbaringen. En wel de brief aan de gemeente te Efeze in hoofdstuk 2. Daar lezen we: ik weet dat je allerlei goede dingen doet. Toch in vers 4 zegt hij: maar ik heb tegen u. Met andere woorden, er is toch iets dat je niet doet. Er is nog iets dat je ontbreekt. Jezus zei aan de jongeling: één ding ontbreekt u. En wat was dat? Je relatie met de Vader. Je hebt je eerste liefde verzaakt. In ons Bijbelgedeelte zegt Jezus aan de jongeling: er is nog iets dat je niet doet. Je onderhoudt inderdaad alle geboden, maar hoe zit het met de eerste liefde? Wat ben je bereid los te laten om mee te volgen? Indien je volmaakt wil zijn, verkoop alles en volg mee. Volmaakt betekent hier niet foutloos leven, maar een leven dat volledig gericht is op God, zonder een hart dat verdeeld is. Het ging er bij Jezus niet om zijn bezittingen, maar het ging bij Jezus erom dat deze jongeman zelf zou opmerken wat er in hem ontbrak. En dat was de bereidheid tot ware discipelschap. Hij ging er prat op dat hij vanaf zijn jeugd zich had gehouden aan de geboden. Maar helaas, hij had de belangrijkste gemist. Heb God lief boven alles en iedereen. Met geheel je ziel, geest, verstand. Ja, met alles wat je dierbaar is. De Bijbel zegt in Matthäus 10, vers 37: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Jezus legde de vinger op de zere plek. Net als bij de Samaritaanse vrouw. Maar haar reactie was heel anders. De jongeling dacht dat het houden van geboden reeds voldoende was. Maar Jezus liet hem zien dat zijn hart nog verbonden was aan de wereld. Hij miste de kern van het geloof, vertrouwen en overgave. Bij de Samaritaanse vrouw zien we dat Jezus vraagt haar pijn en schaamte raakt. Maar ze vlucht niet. Ze laat zich raken. En haar dorst naar waarheid en verlossing wordt zichtbaar. Haar hart is ontvankelijk. En dat maakt haar tenslotte tot een getuige die ervoor kiest om Jezus te volgen. Het is heel mooi om het verschil te ontdekken. De jonge man hield de geboden vanaf zijn jeugd, maar was niet bereid los te laten om Jezus te volgen. De Samaritaanse vrouw daarentegen hield de geboden niet. Ze had verschillende mannen en werd door de gemeenschap misschien gezien als een hoer. Ze werd verstoten. Ze moest zelfs op een tijdstip waarvan ze wist dat niemand daar zou zijn, naar de put gaan om water te halen, omdat ze bang was voor de confrontatie met andere vrouwen. Maar het moment waarop Jezus haar kenbaar maakte wat nog ontbrak, was ze terstond bereid het oude leven achter zich te laten en Jezus te volgen. Wij zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Jezus wist dat de rijkdom van de jongeling een afgod was geworden. Jezus wilde dat hij datgene zou wegdoen dat een afstand tussen hem en God had gecreëerd. Wat is een afgod in uw leven? Wat bent u bereid of niet bereid los te laten? Wat is er in uw leven dat maakt dat God niet dichterbij kan komen? Wanneer de Heer ons vraagt om iets op te geven, weet Hij ook dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar Hij weet wel dat het goed voor ons is en dat het mogelijk is. Elke opdracht die Hij ons geeft, zal uiteindelijk uitmonden in ons voordeel. Hij houdt te veel van ons om ons pijn te doen. Hij houdt zoveel van ons dat Hij bereid was in onze plaats te lijden en te sterven, zodat wij vrij uit konden gaan en de hel niet hoeven te smaken, maar het eeuwig leven met Hem mogen ontvangen. De vraag van Jezus is niet alleen voor de jongeling, maar ook voor ons. Wat houdt u nog vast? Wat zou u vreemd vinden als Jezus het van u vroeg? Ik laat deze vragen voor u. Laten we onszelf voor onszelf nagaan waar onze prioriteit ligt. De Bijbel zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Feesten, huwen en huwelijk geven. Ons bezighouden met de dingen van de wereld. En terwijl we nog bezig zijn met pietluttige zaken, komt Jezus op de wolken om zijn bruid te halen. Broeders en zusters, we kennen nog de dag, nog de tijd, nog het uur. Wat we het er wel eens over zijn, is dat de komst van de Heere nabij is. De Bijbel zegt dat het zal zijn als de weeën van een zwangere vrouw. Naarmate de tijd nadert, zullen de weeën heftiger en frequenter zijn. Laat het niet zo zijn dat we Jezus missen, omdat we onze eigen dingen willen doen. Laten we bidden. Heere Jezus, U die ons kent tot in het diepst van ons hart. U die ons aankijkt met liefde, zoals U de rijke jongeling aankeek. Wij komen tot U met onze vragen, onze verlangens, onze gebrokenheid. Wij danken U voor Uw woord, dat niet alleen troost, maar ook uitdaagt, confronteert en uitnodigt. U roept ons niet tot religie, maar tot relatie. Niet tot prestaties, maar tot navolging. Niet tot het behouden van wat we hebben, maar tot het loslaten om U te ontvangen. Heer, wij erkennen dat we vaak lijken op die jongeling. We hebben onze principes, onze overtuigingen, onze bezittingen. Maar diep van binnen weten we, er is nog iets dat ons vasthoudt. Onze zekerheid, onze status, onze controle. Maar U zegt vandaag, één ding ontbreekt U. En dat ene ding is vaak het moeilijkste. Volledige overgave. Heren, help ons om los te laten. Leer ons vertrouwen dat wat we opgeven niet verloren gaat, maar wordt getransformeerd. Dat wat we geven niet verdwijnt, maar vrucht draagt. Dit is wat we U vragen, in Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richards. Ik ben 7 dagen zitten erop. Indien U contact met me wil maken, kunt U dat doen op het nummer 88 65 68. Ik groet U en zo de Heere wil, tot een volgende keer. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: Hallelujah.

Rhapsody time, reality time. Happy beautiful morning, geliefde. Onze thema vandaag is wandelen in de geest is het antwoord. En onze thema tekst is gehaald uit Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Halleluja. De oplossing, zegt pastor, voor de uitdagingen die samenhangen met het vlees, lichaam dus, de wereld en verzoeking, is het gehoorzamen van de instructie uit het woord van God om in de geest te wandelen. Uit enkele van onze eerdere Bijbelstudies zien wij of horen wij dat het vlees werkt door begeerte, de wereld door invloed en verzoeking door innerlijke gezindheid. Maar er is een hoger leven in Christus. Halleluja. Wanneer u in de geest wandelt, geliefde, wordt het leven dat inherent is in uw herboren menselijk vlees, menselijk geest, moeiteloos gemanifesteerd. Dat is waarom hij ons niet geroepen heeft om het vlees, de wereld of de duivel te bestrijden, maar om eenvoudig te leven overeenkomstig onze natuur. Halleluja. Het vlees is gekruisigd, geliefde. Galaten 5 vers 24. U heeft de wereld overwonnen. 1 Johannes 5 vers 4. En de duivel is verslagen. Hebreeën 2 vers 14. Wandel in de geest is daarom geen strijd. Wandelen in de geest is daarom geen strijd. Het is de uitdrukking van uw ware natuur. Het is wandelen in het woord, waarbij de vruchten van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing van nature uit u voortvloeien. Dit is het leven van Christen, geliefde. Dit is het leven van de Christen. Het christendom is geen religie en het is geen strijd met zonde. Het is vlees of de duivel. Halleluja. Het is het alles overstijgende leven in Christus. Het is de onthulling en openbaring van de Christus natuur in u. Halleluja. U bent niet geroepen, geliefde, om te strijden tegen het vlees, de wereld of de duivel. U bent geroepen om het leven van de geest te leven. Naarmate u zich overgeeft aan het woord en zich onderwerpt aan de Heilige Geest, wint zijn leven in u de overhand over het vlees. Wandel daarom in de geest, geliefde. Bewust en consequent en manifesteer uw ware natuur in Christus. Want door dit te doen, stijgt u uit boven alle beperkingen en leeft u elke dag triomferend. Halleluja. Glory to God. Geliefde, we zullen samen beleiden. U mag mij nazeggen. U zegt, ik wandel in de geest, bewust van mijn goddelijke natuur in Christus. En ik openbaar zijn heerlijkheid en rechtvaardigheid. Ik leef door de kracht van de geest. Het leven van Christus wordt in en door mij uitgedrukt en brengt liefde, blijdschap, vrede en uitmuntendheid voort. Ik wandel elke dag in overwinning en vervul Gods doel voor mijn leven. Halleluja. Halleluja, glory to God. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen met deze krachtige en machtige rhapsody van realiteiten. En als u de rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, omdat u wil mediteren op het woord, mag u gerust het thema van de dag sturen naar ons. En het thema nogmaals is wandelen in de geest is het antwoord. Dit mag u sturen naar het nummer 8646446. En zo krijgt u dus de rhapsody opgestuurd. Wilt u samen met ons de Heere loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzende van Christ Embassy. En ik groet u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 9 4.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in een sneller.
1: Liefste tata, Scrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

0: servicing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus heb je het checken, Mala? Maar met zo'n kwaliteit toch?
4: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
3: Hè? Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat zei dat hij.
4: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies me tegen ik, bab. Verfi. Na een nieuw merk, toch? En een verfi disi. G.U. na voordelig tori, ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
5: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
6: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid. Bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.

Loopie wel van harte, goedemorgen, tiede mante, dat je na machtie en schuitine voor koning Jezus. Dit is de zonde programma voor de Church of the Living God International. Loopie wel mijn naam, bischop Alfred Mayo, voor de Church of the Living God, makkelijk gezegd de CLGI in Zuid-Amerika. En meneer ook de visieman voor gemeente Jezus. De cornerstone naar Ini komen wijnen, Abrikoesweg nummer 80. Lopiwan, kom er lekker bij zitten. Ja, en daar afgestemd, bika die de mante ook toe bij Abiwan. We skopugiu vanuit Awor te voor Masra. Amen. Maar ik wil ook een shot gospel, dan ben ik kom bakken naar jou.

Halleluja. Dank u, Jezus. Prijs aan Heer voor Jezus. Lord, we odie go na alle jou, leke leiders. We spelen jou daar. We zijn je door. En de waardie en de afvite voor jou is graag in de Heer voor Jezus. En in die wa, lespeke arkiman, in die wa sma, we allemaal alle bewaan, we blessen je odie. En voor de kracht die vanuit God wordt u hier, kom met jou. Amen. God dat je wan munde baka, God dat je wan munde. En we hebben alle reden voor je gado grani. En tak en tak je lobby wan voor saai do na ini wil libi. Amen. Saai do na ini mi na na you libi. Tiden mante lobby wan wan tak abra. A faith dat we abi gado van odo. En we hebben gado woord van odo. We abi asanta ye fanodu, lobi wan fu abi wan libi, di we kari wan voorbeeldig libi. Fu handel en wandel na wan fasi saka de wan de juist in garo ai, maar eigenlijk ook tu, buna in garo ai, mus de eigenlijk normaal da ina grotapuja. Norme en waarde, vanuit a Bijbel, lobi wan da de sanisan, be mus de ten alle tijden lebiwan sansa en lewi en echawi en tiriwi omdat dit is dan groenprak serie die nabda in de Bijbel lebiwan en abie te maken dan wie en wel voor lidisma maar ook toe voor samenleving. Je zou in Paulus na in die gevangenschap terwijl hij na in de Rome als schrijf een briefje die lebiwan naar Efeze. En in hoofdstuk 4, Lobiwan, Kubira vers 25, Amaitak Disi. Atak legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij lieden zijn van elkander. Ataki poti lei nawase, poor of you, leg het af. En begint ook waarheid. Spreek waarheid. Het is zo belangrijk. Het is zo essentieel. Dat waarheid in wordt gesproken. Je sabi, we lukken Grondtapu en we lukken Suriname met name. Dan we zeggen dat we nou op de moor biggie ogri en zonder de lubisma edo. Omdat lee e porsani en li e suku forsani sa bego fout keba en mogelijk herstel bekan fin presi snel maar door te continueren na in die li lobiwan dat we hori instant de sani sa afeyanti wani en afeyanti presiri ook to maar de Bijbel roept op ons op lobiwan Paulus e tegen de smadjana in die Efeze. Omdat dat probleem voor zonde, dat probleem voor leeg in dat geval is, Lobiwan, nog die beperkt nog tot buiten de gemeente, maar ook binnen de gemeente. Want dat betekent een smaja, die het beter zouden moeten doen. En dat ik pot leeg aan zei, leg het af. Poerelijk van je poer wat even voor je schip. Pot leeg aan zei, we zijn één familie. We zijn elkaars naast met uw libida vastati zonder lei. Ja? En gado lobiwan o bless me. Even libisio naga wie naast. Ik moet stel je voor, even in Suriname, de waarheid zou worden gesproken. Alleen waarheid. Oh, aboshitina ina kondreja. De Bijbel zegt, Paulus zegt dat geraad gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet. Als je at die bron, want je at die kan bron, ja. Dat kan. Zoals moet het zelf. Dat je at die bron. Maar dat zonde. Sorry, je ongenoegen. Sorry dat je misnoegen. Dat hey, als je het was, dit, ik ben er totaal niet mee eens. Mi loop je, maar dan zei je, ja, mijn lobby. En dat zei je pleeg, keur ik af. Zonder dat irigeri en mekwa hier emotioneel zijn, naks zijn, brokken in de osso,
jumpo scopo neem. Het kan op een nette manier. Toch? Ik kan dit nou een boel vast. Maar ook zegt Paulus. Vos a songa ondro. Vos a den neti. Zet sani. Toch? Nou meka songa ondro. Nou mek meti tapu lopiwa. En idanga atibron ete. Dan is a hebi atibron. A hebi woede na in je neem. Het is niet nodig. Toch? Wie kan hier was mij met fouten. Maar morgen kan jij ook een fout begaan. Toch? Met uw liefde naar het makandra. Naar in de spekje. En je hebt makandra. Ja, en nog jij die brengt nog een occasie. Wie kan atranga atibron die zei horgo doro. Kan met dat je dus aan die zei. Doe maar ook toe. Want trouwen kan dus aan je toe. Mek unoji di dibri noa okasi. De Bijbel zegt hier, volgens mij ben je een voerman, wie een dief was stelen, niet meer. Maar spande zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Maar bo, van je nog kan lop garewo, van je nog kan lop a Bijbel. Van je nog kan loop de geweldige boel leren die gare woord toe in die Libisch ma. Loop je aan, de leren die zie. Dat je alles ma. En als je draai Libi, was dan gaan dat broer doen, voer dan gaan dat je je voegado. Dan moet dit, als zo'n leven stel, moest dit normaal zijn. Als je bent wat voer mij, dan voer maar op. Maar in het voermorgen, zegt Paulus, dan moet je wel inspannen, ja. Je met moeite, loop je aan, voor broken, om werk te doen met je harten, goed werk te doen. Toch? Te verrichten. Omdat je gewoon zijn voor je pies, maar die behoeftig. Zo lief je, je moest steef man in voer. Moest steef jonge man. Dan een power. Biggie power man in voer. Nee, Paulus zegt, go roken. Er zijn oudere mensen, er zijn zwakke mensen die abi jeppie van nodig. En jullie de kern gezond werk, verdien wat en help de behoeftigen. Maar de behoeftigen, aan de kern gezonde maar in long, naar net die juru, in lorus, matis, magaroko, in long, in breek, in vervoer, al dat soort fasie. Nee, je zal ervoor gestraft worden. Toch? Jeppie, roken zodat ik kan blessie. De opo anonimo werk, zegt Paulus. Geen liederlijk woord komen uit uw mond. Maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen, genade ontvangen. Oh, love you one, let's be jarke man. Als schrijver het dat ja, dienstkind voor de almachtige God, apostel Paulus. En dat hoor rekeningen, zeg maar, uit je moffo. Hoor rekening naar de woord toe, zei ik, mofo uit je mofo. Lopi wa, naga sam mofo die je een prijs hebt gado. Naga sam mofo die je zoeken voor beklaarde trauma zo leesi. A sam mofo dat die, je want doe alle soort zanning. A mofo dat mek adi wa suiver mofo. Wa krim mofo. Wa mofo die gado lobby. Wa mofo die verhoog gado. En vereer gado. Alla ten. Amen. En if je opo je mofo voetakie. Mek boe woord ook moppe uit je moffo. Woorden tot opbouw. De lobby waan vertrouwen dat iedereen sma die jere je taki. Ik kies wan blessie. Is dat niet geweldig, lobby waan? Ik kies wan blessie. Nee, zeg, bedroef de Heilige Geest niet. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Door wie gij verzegeld zij tegen de dag der verlossing. Lobby waan, eigenlijk ei taki. Te je toe de sandisi. Je bedroef als Santa Jeje. Lobby wam te you elé in een spreekwaarheid. Te you ate bron fu mante te bakadina fu neti te mante enzovoort. Lobby wam te you e fu furu. Toch en you. En je die dibris duizenden een kansen na in je libe en je omgeving. Lobby wam te kosje het mopo uit je mofo. Takru woordu doti woordu vervloekingen. Dan bent u ook bezig, ja, de duivel, de Heilige Geest, te bedroeven. En ik ga vier sari. Toch? En ik ga maar bewegen in je libi. Je drukt hem in een hoekje. Nee, dat moet je niet doen. De Bijbel zegt, bedroef. En Paulus zegt dit. No bedroef als Santa Jeje. Lobiwan, Fukuna Akaba. Zegt Paulus, alle bitterheid. Gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen
evenals alle kwaadaardigheid, maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Halleluja. Mooier kon Paulus dit niet formuleren. Duidelijker kon Paulus dit niet gezegd hebben. Lobby wang a dit duidelijk dide. Mek wie din gado en pur bita fasi ati bron fluku en alle de sandati ata verbande uit je libi. Maar mek wie libi wang libi fugi makandra pardon le fa gado. Ja, na ini Christus, jiwi alamala, pardon. Amen. Mek wie boi jiwi ere. Trouwe God de Vader, na ina neem voor Jezus, die de maman tegen we confessie troon. We de u dankbaar, Gado, dat Gado Masra door Jezus u vindt verlossing. En Gado Masra Jezus, Gado, mekis maklari. Toch, die agwe, a promisa santa jeje. En a fosa gua promisa santa ye, en a santa ye kom, en a santa ye empower libis my tranga we a jiwi krachti garna inibi fukandu auroko. En hier staat en hier praat een apostel van Jezus. Je teg we tak we nomu lei moro, we nomu fufuru moro, we ati nomus bro her de moro, ya atelek neti tapu. Unom kosi moro, unom bedroefa santa ye. Masra gado, we tak yu grand tangi fu Jezus. En we tak yu grand tangi fu Paulus. En we tak yu grand tangi fu Leri. Gado, masra tide, we tak yu grand tangi fu de lespeci arkiman. Me spreek yu zegen uit Abra de Libi. Na ina machti neem fu Kone Jezus. Amen. Amen. Lobby wan yu de uitgenodig. Je alle den koma kandra fu tide. Het begin 10 uur mante. Na in de naam van Jezus. God bless you. En te wantra lees baka. Amen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: She keep on blessing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present Rebuilding David's Tabernacle met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mausa op het nummer 7261624. Frans Kiana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert.
5: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid, bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten, de gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.
2: Muele. Muele.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Gado na wambung gado. Dat is niet gewoon een gezegde. Het is een grote waarheid. Hij heeft ons enorm lief. En heeft er reeds alles aan gedaan om ons tot zich te trekken. Indien u de keus nog niet heeft gemaakt om hem te dienen, laat deze kans u niet voorbij gaan. Indien u een go-no-go christen bent, maak de keus om hem volkomen en toegewijd te dienen. Hij wacht op u. We zijn gisteren begonnen met een studie die als titel heeft: Eén ding ontbreekt u. En de subtitel is: Wat bent u bereid los te laten? We zagen gisteren dat Jezus de rijke jongeling vraagt om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar dat viel niet in goede aarde. Om de houding van deze jongeman te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. Joden zagen rijkdom namelijk als een teken van Gods zegen. Denk aan Abraham, Job, David. Mannen die rijk waren. Als iemand rijk was en de Torah onderhield, werd dat vaak gezien als een bewijs van Gods gunst. Zo dacht deze jongeman ook dat het ging om het doen van goede werken. Zoals sommigen van ons nog steeds denken. Ik geef mijn tiende, ik geef een bijdrage, ik doe dit of ik doe dat, dus God gaat me zegenen. Deze jongeman hield de geboden en was rijk. Dus in zijn ogen stond hij er goed voor. Jezus' oproep om alles weg te geven leek dus niet alleen radicaal, maar ook tegenstrijdig met wat hij als goddelijke beloning zag. Hij kon zich niet voorstellen dat Jezus als Jood van hem verwachtte dat hij de zegeningen Gods moest wegdoen. Maar Jezus wist wat hij vroeg en waarom hij het vroeg. Jezus rekent af met de gedachte van goede werken doen die de jongeman en wij vaak ook hebben. Ik moet rijk zijn, ik moet alles hebben en dan ben ik gezegend. Onze zegeningen worden vaak gemeten aan de hand van onze materiële bezittingen. Maar dan zegt Jezus, laat los wat jou vasthoudt en volg mij. Dit is geen transactie, maar een transformatie. En dat vond de jongeling vreemd, want het druisde in tegen alles wat hij kende. De jongeling had veel rijkdommen. En die waren niet zomaar spullen. Ze waren verweven met zijn identiteit, zijn status en zekerheid. Jezus raakte precies datgene aan waar hij het meest aan vast zat. Jezus zei: Eén ding ontbreekt u. Dat ene ding was niet een extra gebod, maar volledige oorlog.

0: overgave. Zijn reactie laat zien dat hij zijn rijkdom belangrijker vond dan het volgen van Jezus. Jezus vroeg hem niet alleen om te geven, maar om alles los te laten en hem te volgen. Dat was geen symbolisch gebaar. Het betekende een totaal nieuw leven, zonder de zekerheid van bezit. De jongeling hield zich aan de geboden, maar Jezus liet zien dat ware toewijding verder gaat dan regels. Het gaat om het hart. Waar ligt uw schat? Zijn verdriet toont dat zijn hart nog bij zijn rijkdom lag. Jezus' oproep was niet bedoeld om hem te straffen, maar om hem vrij te maken. Maar vrijheid vraagt vaak loslaten. En dat is meestal het moeilijkste deel van het geloof. Vertrouwen dat wat we opgeven ons iets beters oplevert. Vers 23 zegt, en Jezus rondziende, zeide tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? We zien dat de discipelen schrikken van deze opmerking die Jezus maakt. In Matthäus 19, vers 25 en 26 staat er, toen de discipelen dit hoorden, waren ze zeer verbaasd en zeiden, wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ze zijn geschokt. In hun cultuur werd rijkdom vaak gezien als een teken van Gods zegen. En ze denken bij zichzelf, als zelfs een rijke, vrome jongeling het koninkrijk niet kan binnengaan, wie dan wel? Hun vraag is niet alleen uit verbazing, maar ze hadden zoiets als, is het wel mogelijk voor iemand om gered te worden? En Jezus keert hun denken radicaal om. Niet menselijke inspanning of status bepaalt toegang tot het koninkrijk. Gods genade maakt het mogelijk, zelfs als het voor mensen onmogelijk lijkt. Het koninkrijk is geen beloning voor prestaties, maar een geschenk voor wie zich afhankelijk opstelt. Jezus laat de jongeling zelf ontdekken dat hij misschien wel goed leeft met mensen, maar God niet op de eerste plaats zet. Jezus laat hem zien dat zijn relatie met God nog ontbreekt. Deze reactie van Jezus brengt mij gelijk naar het boek Openbaringen. En wel de brief aan de gemeente te Efeze in hoofdstuk 2. Daar lezen we, ik weet dat je allerlei goede dingen doet. Toch in vers 4 zegt hij, maar ik heb tegen u. Met andere woorden, er is toch iets dat je niet doet. Er is nog iets dat je ontbreekt. Jezus zei aan de jongeling, één ding ontbreekt u. En wat was dat? Je relatie met de Vader. Je hebt je eerste liefde verzaakt. In ons Bijbelgedeelte zegt Jezus aan de jongeling, er is nog iets dat je niet doet. Je onderhoudt inderdaad alle geboden, maar hoe zit het met de eerste liefde? Wat ben je bereid los te laten om mee te volgen? Indien je volmaakt wil zijn, verkoop alles en volg mee. Volmaakt betekent hier niet foutloos leven, maar een leven dat volledig gericht is op God, zonder een hart dat verdeeld is. Het ging er bij Jezus niet om zijn bezittingen, maar het ging bij Jezus erom dat deze jongeman zelf zou opmerken wat er in hem ontbrak. En dat was de bereidheid tot ware discipelschap. Hij ging er prat op dat hij vanaf zijn jeugd zich had gehouden aan de geboden. Maar helaas, Hij had de belangrijkste gemist. Heb God lief boven alles en iedereen. Met geheel je ziel, geest, verstand. Ja, met alles wat je dierbaar is. De Bijbel zegt in Matthäus 10, vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Jezus legde de vinger op de zere plek. Net als bij de Samaritaanse vrouw. Maar haar reactie was heel anders. De jongeling dacht dat het houden van geboden reeds voldoende was. Maar Jezus liet hem zien dat zijn hart nog verbonden was aan de wereld. Hij miste de kern van het geloof, vertrouwen en overgave. Bij de Samaritaanse vrouw zien we dat Jezus vraagt haar pijn en schaamte raakt. Maar ze vlucht niet. Ze laat zich raken. En haar dorst naar waarheid en verlossing wordt zichtbaar. Haar hart is ontvankelijk. En dat maakt haar tenslotte tot een getuige die ervoor kiest om Jezus te volgen. Het is heel mooi om het verschil te ontdekken. De jonge man hield de geboden vanaf zijn jeugd, maar was niet bereid los te laten om Jezus te volgen. De Samaritaanse vrouw daarentegen hield de geboden niet. Ze had verschillende mannen en werd door de gemeenschap misschien gezien als een hoer. Ze werd verstoten. Ze moest zelfs op een tijdstip waarvan ze wist dat niemand daar zou zijn, naar de put gaan om water te halen, omdat ze bang was voor de confrontatie met andere vrouwen. Maar het moment waarop Jezus haar kenbaar maakte wat nog ontbrak, was ze terstond bereid het oude leven achter zich te laten en Jezus te volgen. Wij zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Jezus wist dat de rijkdom van de jongeling een afgod was geworden. Jezus wilde dat hij datgene zou wegdoen dat een afstand tussen hem en God had gecreëerd. Wat is een afgod in uw leven? Wat bent u bereid of niet bereid los te laten? Wat is er in uw leven dat maakt dat God niet dichterbij kan komen? Wanneer de Heer ons vraagt om iets op te geven, weet Hij ook dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar Hij weet wel dat het goed voor ons is en dat het mogelijk is. Elke opdracht die Hij ons geeft, zal uiteindelijk uitmonden in ons voordeel. Hij houdt te veel van ons om ons pijn te doen. Hij houdt zoveel van ons dat Hij bereid was in onze plaats te lijden en te sterven, zodat wij vrij uit konden gaan en de hel niet hoeven te smaken, maar het eeuwig leven met Hem mogen ontvangen. De vraag van Jezus is niet alleen voor de jongeling, maar ook voor ons. Wat houdt u nog vast? Wat zou u vreemd vinden als Jezus het van u vroeg? Ik laat deze vragen voor u. Laten we onszelf voor onszelf nagaan waar onze prioriteit ligt. De Bijbel zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Feesten, huwen, ten huwelijk geven. Ons bezighouden met de dingen van de wereld. En terwijl we nog bezig zijn met pietluttige zaken, komt Jezus op de wolken om zijn bruid te halen. Broeders en zusters, we kennen nog de dag, nog de tijd, nog het uur. Wat we het er wel eens over zijn, is dat de komst van de Heere nabij is. De Bijbel zegt dat het zal zijn als de weeën van een zwangere vrouw. Naarmate de tijd nadert, zullen de weeën heftiger en frequenter zijn. Laat het niet zo zijn dat we Jezus missen, omdat we onze eigen dingen willen doen. Laten we bidden. Heere Jezus, U die ons kent tot in het diepst van ons hart. U die ons aankijkt met liefde, zoals u de jonge, de rijke jongeling aankeek. Wij komen tot u met onze vragen, onze verlangens, onze gebrokenheid. Wij danken u voor uw woord, dat niet alleen troost, maar ook uitdaagt, confronteert en uitnodigt. U roept ons niet tot religie, maar tot relatie. Niet tot prestaties, maar tot navolging. Niet tot het behouden van wat we hebben, maar tot het loslaten om u te ontvangen. Heer, wij erkennen dat we vaak lijken op die jongeling. We hebben onze principes, onze overtuigingen, onze bezittingen. Maar diep van binnen weten we, er is nog iets dat ons vasthoudt. Onze zekerheid, onze status, onze controle. Maar u zegt vandaag, één ding ontbreekt u. En dat ene ding is vaak het moeilijkste. Volledige overgave. Heren, help ons om los te laten. Leer ons vertrouwen dat wat we opgeven niet verloren gaat, maar wordt getransformeerd. Dat wat we geven niet verdwijnt, maar vrucht draagt. Dit is wat we u vragen, in Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richards. Ik ben 7 dagen zitten erop. Indien u contact met me wil maken, kunt u dat doen op het nummer 88 65 68. Ik groet u en zo de Heere wil, tot een volgende keer. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Ruby, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
4: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
5: Jij hebt niet dingen aangesteld, Ruby.
4: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: Wie are you? Wie are you?
7: Boy, mi clara ozo. Maar dat is een op prijs. Dus heb je checkers, Mara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
8: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
7: Hè? Huh?
8: Verfi.
7: Verfi? Dat zei dat hij.
8: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, bab. Verfi. Na anyo merk toch. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
9: Een kwart eeuw aan lofprijs,
10: aanbidding en muzikale excellentie.
9: Dat moet zeker gevierd worden.
10: Het jongere koor
9: onder leiding van Ellen Terborg Douglas.
10: Nodigt u van harte uit voor het jubileumconcert.
9: Redeem 25 jaar.
10: Come and celebrate. Sing a new song.
9: Op zondag. Zondag 2 augustus 2026 van 7 uur 's avonds tot 9:30.
10: In het Azuria Event Center.
9: Kom en geniet van een inspirerende avond vol prachtige gospelmuziek. Met speciale gastopdelen
10: van... De Happy Song Singers.
9: Educeers. Uw kinderen
10: door Ronan Scott en Noel Wilson.
9: En Advent Praise.
10: Kaarten die zijn verkrijgbaar voor slechts 500 SRD.
9: Bij de Adventzending aan de Brumastraat, het Surinaams Bijbelgenootschap.
10: En bij de leden van het jongerenkoor Redeemed.
9: I will celebrate and sing a new song.
10: Mis dit niet.
9: Zondag 2 augustus 2026.
10: Van 7 uur s'avonds.
9: 9:30.
10: In het Azuria Event Center.
9: Kom en sing a new song.
10: Ino mag mee zingen.
11: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
12: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid. Bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.
13: Niet meer radio na shalom. Met begunnen op prefoor voor het dappen. Dat is een probleem.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, kijkers en luisteraars, broeders en zusters. Ik ben Rutu Paulus, mededienstenverzorger bij de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Door Gods genade en leiding mag ik deze week bij u zijn via de beeldbuis, huiskamer of media platform voor de Hernutter dag- en weekopening. Laat ons dit meditatief moment aanvangen met een gelofte en groet. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God en van Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u voor deze nieuwe dag, voor het licht, voor de adem en voor de rust van de nacht. Ga met ons mee op deze zondag, uw dag van vernieuwing. Maak ons wijs in ons doen, liefdevol in ons gezin en vreugdevol in ons samen zijn. Wij bidden voor wie ziek zijn, voor wie pijn dragen en voor wie rouwen. Troost hen met uw nabijheid en geef hen hoop. Heer, geef ons een vredig hart. Laat uw liefde ons dragen, uw barmhartigheid ons vernieuwen en uw vrede ons leiden, vandaag en altijd. In Jezus' naam. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, broeders en zusters, we bevinden ons nu in de augustusmaand, de maand waarin wij wereldwijd binnen de Evangelische Broedergemeente stilstaan bij bijzondere gebeurtenissen in ons geschiedenis. De augustusmaand is uitgeroepen tot de hernuttermaand. Een maand van bezinning, van dankbaarheid en een maand van viering. Heel bijzonder zijn de twee gebeurtenissen die in augustus 1727 plaatsvonden. Op 13 augustus vond de geestelijke opwekking plaats onder de volwassenen in Bertelsdorf bij Hernhoed. En op 17 augustus dezelfde opwekking onder de kinderen. Deze twee data herinneren ons aan de kracht van de Heilige Geest die jong en oud vernieuwt. Gedurende deze maand worden er diverse activiteiten georganiseerd onder supervisie van de Augustusmaandcommissie. Het centrale thema is: vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Naar Psalm 51, vers 12. We roepen u op en bemoedigen u om deel te nemen aan de activiteiten. Kom en laat u verrijken en versterken door de gemeenschap, maar ook door Gods woord. Houd daarvoor de media en de gemeenteberichten goed in de gaten zodat u geen enkele activiteit of bijeenkomst mist. Mogen deze maand voor ons allen een tijd van vernieuwing en standvastigheid zijn, tot eer van God en tot opbouw van onze gemeente. Vandaag is zondag, 2 augustus, de 9e zondag na Trinitatis. En de tekst voor deze dag, tevens weekwoord, vanaf vandaag tot en met aanstaande zaterdag, is gehaald uit Lucas 12, vers 48b. Van iedereen wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Van iedereen wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Lucas 12, vers 48b. De dagteksten voor vandaag, de Oud-Testamentische tekst, is gehaald uit Deuteronomie 18, vers 14. De volken luisteren wel naar de toekomstvoorspellers en waarzeggers. U heeft de Heer uw God dat verboden. De volken luisteren wel naar toekomstvoorspellers en waarzeggers. U heeft de Heer uw God dat verboden. Deuteronomie 18, vers 14. En het leerwoord uit Galaten 4, vers 9. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot de zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wil maken? Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot de zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wil maken? Galaten 4, vers 9. En het liedvers uit ons gezangboek, gezang 417, vers 1. Jezus helpt strijden, gij koning des levens. Zie mij omringd door gevaren en nood. Bij mij is zwakheid en onwil daarnevens. Groot zijn de machten van hel en van dood. Staat gij, mijn God, mij niet redden terzijde? Waar vind ik moed dan en wapenen ten strijde?

0: Tot zover het weekwoord
1: en de dagteksten voor vandaag. Vanmorgen overdenken wij het weekwoord. U beluistert Lucas 12, vers 47 en 48. Ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. De dienaar die weet wat zijn Heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn Heer wil en zo handelt, dat hij slaan verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Tot zover Lucas 12, vers 47 en 48. Geliefde kijkers en luisteraars, broeders en zusters, bent u wel eens bang dat u niet genoeg doet? Dat u meer zou moeten doen, maar niet weet hoe het moet? In dit gedeelte spreekt Jezus ons aan. En hij zegt, van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel worden teruggevraagd. Eerlijke woorden, toch? Jezus maakt ons duidelijk dat het in het evangelie niet alleen gaat, het draait niet alleen om wat u gehoord hebt of wat wij horen of weten, maar om wat wij doen met wat wij hebben ontvangen. We zijn mensen die veel hebben ontvangen. Mensen die veel hebben gekregen. Misschien niet allemaal veel geld of bezit, maar wel iets kostbaarder. Wij hebben het woord van God. Wij kennen de liefde van Jezus. We zijn gedoopt, opgenomen in een gemeente en omringd door broeders en zusters. Dat is geen toeval. Dat is genade. Een geschenk dat ons is toevertrouwd. Maar dan komt de vraag, wat doen wij met dat geschenk? U kent het misschien. Mensen die veel weten over de Bijbel, elke zondag in de kerk zitten, maar hun leven verandert niet. Ze zijn aardig, maar niet vergevensgezind. Ze bidden mooie woorden, maar hun handen blijven stil. Ze weten wat goed is, maar doen het niet. Dat is de knecht uit het verhaal van Jezus. Hij kent de wil van zijn meester, maar handelt er niet naar. Hij weet wat er van hem wordt verwacht, maar bereidt zich niet voor. En dan zegt Jezus, van hem zal veel worden geëist. Maar er is ook een andere knecht. Die kent de wil van zijn meester niet. Hij doet iets verkeerds, maar wist niet beter. En Jezus zegt, die zal minder krijgen. Niet omdat zijn fout minder erg is, maar omdat hij niet de verantwoordelijkheid had die de eerste knecht wel had. En dat is de kern. Hoe meer wij ontvangen, hoe groter onze verantwoordelijkheid. Dat is geen zware last. Het is een eer. Het betekent dat God ons vertrouwt. Hij rekent op ons. Hij gelooft in ons. En hij vraagt, wat doe je met wat ik je heb gegeven? We leven in een tijd waarin velen om ons heen God niet kennen. Jongeren groeien op zonder richting. Gezinnen vallen uit elkaar. Mensen dragen pijn en verdriet, maar hebben niemand aan wie ze kunnen vertellen. En wij, wij die het woord hebben, die de liefde van Jezus kennen, we zitten soms stil. En soms zeggen wij, laat de pastor het maar doen. Of laat het gemeentebestuur het maar regelen. Maar Jezus zegt tegen ons, jullie hebben het licht ontvangen. Steekt het niet weg. Zet het op tafel, zodat iedereen het kan zien. We gedenken in deze tijd wat God deed in onze gemeentegeschiedenis. Mensen die de wil van God leerden kennen en er niet bij bleven zitten. Zij baden, zij deelden, zij hielpen, zij troosten en zij gaven hoop. Omdat zij wisten, wij hebben veel gekregen, dus wij moeten veel, wij hebben veel te geven. Nu staan wij op dezelfde plek. We hebben dezelfde Bijbel, dezelfde geest en dezelfde oproep. De vraag is niet of God ons iets heeft gegeven. Nee, de vraag is, wat doen wij ermee? En misschien denkt u, ik heb niets te geven. Ik heb niet veel. Ik ben niet bijzonder. Wat kan ik bijdragen? Jezus vraagt niet wat u niet heeft. Hij vraagt wel wat u wel heeft. Hebt u een luisterend oor? Geef het aan wie verdrietig is. Hebt u een vriendelijk woord? Spreek het uit aan iemand die eenzaam is. Hebt u een beetje tijd? Bezoek een zieke. Hebt u een gebed? Bid voor wie de weg kwijt is. God vraagt niet dat u grootse dingen doet. Hij vraagt dat u trouw bent in de kleine dingen. Doet u wat u kunt. Met wat u heeft. Daar waar u bent. Want wie trouw is in het kleine, zal ook trouw zijn in het grote. Geliefde, laten wij deze woorden niet lichtvaardig opnemen. Ze zijn een oproep tot bezinning, een oproep tot vernieuwing, een oproep om niet alleen te horen wat God zegt, maar ook ernaar te handelen. Want aan ons is veel gegeven, het woord is ons toevertrouwd, de liefde van Christus is ons bekend gemaakt. De gemeente is ons gegeven als familie van geloof. En daarom terwijl ook veel van ons worden gevraagd. Maar dat is geen angstaanjagende boodschap. Het is een bemoedigende boodschap. Want dezelfde God die ons zoveel heeft gegeven, geeft ons ook de kracht om er iets mee te doen. Hij laat ons niet alleen. Zijn geest werkt in ons, zodat wij niet alleen horen, maar ook doen. Niet alleen weten, maar ook leven. Niet alleen geloven, maar ook liefhebben. Laten wij daarom gaan, niet in angst, maar in vertrouwen, wetende dat God ons heeft geroepen, ons heeft toevertrouwd en ons zal helpen om trouw te blijven, om trouw te zijn. Laten wij leven als knechten die de wil van hun meester kennen en die er ook naar handelen. Amen.

Laat ons bidden. Trouwe God, wij danken u dat u ons zoveel hebt gegeven. U hebt ons uw woord gegeven, uw liefde, uw gemeente en de rijke geschiedenis van ons geloof. Maar Heer, we weten dat wij niet altijd trouw zijn geweest. Soms hebben wij gehoord, maar niet gedaan. Soms wisten wij wat goed was, maar bleven wij stil. Vergeef ons, Heer. Vernieuw ons hart. Geef ons de kracht om te doen wat u vraagt. Maak ons standvastig in het geloof en moedig in daden. Laat ons leven een antwoord zijn op wat u ons hebt gegeven. En laat ons licht schijnen, zodat anderen u zien en u eren. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We sluiten dit moment af met de woorden van Paulus, die ons herinnert aan de liefde die ons draagt. God bewijst ons zijn liefde juist hierdoor. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. God bewijst ons zijn liefde juist hierdoor. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5, vers 8. Ja, hij heeft ons lief gehad toen wij nog niets hadden. En nu wij alles hebben ontvangen, mogen wij die liefde doorgeven. En laten wij die liefde doorgeven. De genade van God de Vader, de liefde van

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Gi ala yublasinyang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
5: Zranazani. Naskip. Nafiu.
6: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
7: Dames en heren, die amazing. Ja, waar is zijn jullie?

Maranatha, Maranatha. De groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Ook wil ik de luisteraars herinneren om pen en papier bij de hand te hebben voor aantekening over deze series. En wat gaat de tijd toch snel? We zijn vandaag alweer bij de 5e editie van deze serie Maranatha. En voor de nieuwe luisteraars betekent Maranatha in het Aramees Jezus komt terug of kom terug Heer Jezus. En hiermee groeten de eerste christenen elkaar. Als ze elkaar tegenkwamen dan was het Maranatha. Of afscheid nemen na een samenkomst. En dat hield dus de verwachting binnen. En dit is ook eigenlijk de manier en de bedoeling van deze serie. Om die verwachting weer op te wekken. En onze ogen te openen voor de tijd die vergevorderd is waarin we leven. Dus uiteindelijk na deze editie of deze, deze series, wanneer u elkaar ziet, dan is het niet meer God zegen, broeders en zussen, maar Maranatha, de Heer Jezus Christus komt spoedig. Oké, lieve luisteraars, ik ga verder. En om ook aan te geven dat er helaas een nummer fout was in de telefoon. Nummer die werd gegeven vorige week. En ik heb het zo net verbeterd gekregen. En als er vragen zijn, stuur die gerust per e-mail naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoonnummer 422-630 met het netnummer van Suriname 597 voor de buitenlanders. En u kunt bellen op dit nummer 422-630 597 als netnummer tussen 8:00 'morgens Surinaamse tijd en tot 2:00. Ik wil een ieder die mij zo bemoedigd heeft met deze programma en me stimuleert om door te gaan, echt bedanken voor de bemoediging. Wat had ik dat toch nodig, lieve mensen? Omdat je denkt, ja heer, er zijn al zoveel programma's. Zoveel mensen die over de eindtijd praten. Maar dan weer anders zegt van nee, het is een eye-opener. Juist in deze tijd, dus ga door ermee. Dus ik wil bepaalde mensen vandaag bedanken. Ik wil mijn broer apostel Carlos Oliveira bedanken. Die mij in het diepe heeft gegooid. Want in Nederland laatst spraken we erover en hij is gewoon buiten mij om, heeft die Radio Shalom gebeld en hij heeft mij aangemeld. Dus toen ik naar Suriname kwam, moest ik eigenlijk gelijk met het programma beginnen. Dankjewel dat je me geholpen hebt om mijn bestemming toch in, niet te verwaarlozen, maar het geheel te vervullen. Ook wil ik mijn leiders in Nederland die achter me staan en voor mijn bidden bedanken. Evangelist Neusa Lopez Gomez. Ik wil oudste Joan Neslo bedanken. Leraar Fariel Oliveira. Diaken Josephine Hoogstad. En profetes, Peggy Herendijk. En mijn zus hier in Suriname, Muriel Goudman, die ook haar steentje bijdraagt in Natura en gekluisterd zit aan de radio. Ik wil ook Dirk Hoek uit Katwijk in Nederland bedanken dat hij ook elke keer naar de uitzending luistert en geen uitzending mist en me altijd direct feedback geeft wat hij van het programma vindt. Dickie, bedankt. En ook mijn lieve advocaat, meester Libretto, als trouwe luisteraar die me ook bemoedigt. Mijn 92-jarige moeder Thelma Becker, die ook zo achter me staat in deze programma. En mijn broer Leo Oliveira, die ook blij is en me echt ook steunt. Ik kan zo doorgaan, mijn lieve mensen, om namen te noemen, maar vooral de crew van Radio Shalom. Dat wil ik ook niet vergeten. Zuster Marlin, zuster Ons, wil ik ook bedanken. Zuster Letitia,
Neslo wil ik ook bedanken. En, want dat zijn ook een van mijn grootste bemoedigers. Ik kom door hun ook met blijdschap naar de studio. En niet te vergeten mijn geliefde broeder Virgilio. Die zijn best doet om alles zo goed mogelijk te editen. Ik kan namen blijven noemen en ik wil jullie echt bedanken. Want de Bijbel zegt dat in Deuteronomium Gods weldaden eisen dankbaarheid. En daarom mijn dank aan jullie allen is erkentelijk. En ik ga waarschijnlijk volgende week nog meer namen noemen, want het is te veel. Maar ik ga verder met het programma. En ik ben zo dankbaar. Ik kan zo doorgaan met danken voor wat jullie voor mij hebben betekend de afgelopen edities. Ik ben vorige week geëindigd met de geschiedenis van een van de laatste totalitaire koninkrijken, namelijk in het beeld van Nebukadnezar, de benen van ijzer. Die representeren het Romeins koninkrijk. Ik ga hier iets over uitweiden, omdat, net wat ik zei, er is zoveel informatie, maar ik moet een fundament leggen. Dat doet een leraar. Je legt een fundament en daarop ga je verder bouwen. En hoe het ijzeren been of de ijzeren benen zich weer openbaren in de voeten en vooral in de 10 tenen die we gelezen hebben in Openbaringen. Dat ze dus de 10 koninkrijken representeren. En dat we nu, anno 2026, in de era van de 10 tenen zijn die zich spoedig gaan openbaren. Ik gaf duidelijk aan hoe het Romeins koninkrijk aan zijn machtseind kwam. Door het protest van Martin Luther en later Calvijn. En zo hebben zij zich afgescheiden van de zogenaamde moederkerk, die mensen hun redding bij hun lieten afkopen. En Martin Luther die heeft daar een eind aan gebracht. En er is een tijdperk van de protestanten begonnen, de hervormden en de Lutherse kerken begonnen daarom, omdat ze zich afscheiden en zeiden nee, we hebben gelezen in de Bijbel dat wij onze redding niet afkopen bij de paus, bij de moederkerk, bij het Romeins koninkrijk dat toen regeerde. Nee, we hebben onze redding van onze Heer Jezus Christus. En door genade zijn we behouden. En ik heb het vorige week uitgebreid verteld. En het tijdperk begon, maar ook daarna vele christelijke stromingen die zich niet meer bogen voor de totalitaire Romeins regime. Die 400 jaar de wereld letterlijk met zijn ijzeren benen vergruisde. Als ik u de foto's kan laten zien van de straffen die in die 400 jaar werden uitgeoefend door deze twee ijzeren benen, dan zou u zeggen eng. Maar ik zei u ook, u moet uw geschiedenis kennen, want hij gaat zich in de toekomst altijd opnieuw herhalen. Dus zet u schrap. Daarom heb ik ook gesproken in de vorige editie. U mag niet vrezen. U moet weten waar u staat in Christus en vooral met die volmaakte liefde uw hart vullen met liefde. Oké, het beest staat op uit de 10 tenen, heb ik gezegd. Hij staat op uit de 10 tenen, uit de zee. En hij gaat met 10 koninkrijken in Europa, want Rome zit in Europa, samen het ijzeren Romeins koninkrijk. Gaat hij samen een beetje huilen, maar dan staat er in Openbaringen dat een van de koppen, het zijn 7 koppen, en waarom 7 koppen? Dat heeft te maken dat Rome op 7 bergen is gefundeerd, gebouwd. Het Vaticaan zit op een van die bergen. Dus er staat geschreven, een van zijn koppen raakt dodelijk verwond. Maar hij geneest en hij krijgt een soort opstanding. En dat, mensen, gebeurt in 1960. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie beloofde Rome in plaats van hardheid en geslotenheid en alheersendheid of alleenheersendheid of geheimhouding, juist openheid beloofde Rome in 1960. En ze beloofde ook
oecumene. En oecumene betekent het streven naar eenheid tussen verschillende christelijke stromingen. Zoals orthodoxe, protestanten, hervormers, hernutters, etc. etc. Dus Rome had zoiets van, we zijn al dood, we gaan nu leven, dus we gaan het anders doen. We gaan niet meer alleen heersen en ijzer en onze vuist op tafel staan en iedereen moet voor ons buigen. We gaan compromissen sluiten. En zo begon Rome weer iedereen te roepen, kom terug naar de moederkerk, kom weer onder onze vleugels, kom weer onze heerschappij. Maar dit keer gaan wij het samen doen met elkaar. Maar, lieve mensen, toch merk je dat zij zichzelf blijft wanen en beschouwen traditioneel als moederkerk van alle christelijke kerken. En dit concept is ontzettend diep geworteld in haar om alleen te heersen. Waarom? Ze heeft het 400 jaar lang gedaan. En lieve luisteraars, dat geef je niet zomaar prijs. En dat kunnen we nu heel duidelijk op tv zien of op social media. Want nu zoekt Rome al 40 jaar toenadering tot alle christelijke stromingen om hun loyaliteit terug te winnen. Daarom ziet u, waarom reist de paus de wereld door? Overal. Wanneer hij op het vliegveld komt en hij landt, dan kust hij elke grond van welk land daar ook, waar hij komt. En hij wint de mensen. Hij komt in islamitische landen. Hij wordt als een god ontvangen. Hij komt bij de boeddhisten. Hij wordt als een god ontvangen. Hij komt bij de hindoes. Hij wordt als een god ontvangen. Iedereen trekt Rome naar zich toe. Maar u moet niet vergeten, dit Romeins Rijk heeft zich in die 400 jaar intens verrijkt. Vaticaanstad is de rijkste stad ter wereld. Omdat ze door die 400 jaren alle rijkdommen van bijna alle koningen naar zich toe hebben getrokken. Dus, wat doen ze? Ze kopen deze religieën. Ze kopen deze stromingen binnen. Iedereen is plotseling een vriend van Rome. Als je foto's ziet, als ik het kon laten zien, dat heb ik wel op mijn conferenties gedaan. Dan zie je zelfs de Dalai Lama gaat bij de paus en kust zijn hand. Je ziet islamitische leiders bij de paus, ze kussen zijn hand. Je ziet hindoe-priesters buigen voor de paus en kussen zijn hand. Ook alle wereldmonarchieën, koningen. Ik heb Maxima, Alexander, ik heb ze bij de paus op audiëntie gezien. Hoe ze voor hem buigen en zijn hand kussen. Duidelijk zijn die dodelijke wond genezen. Maar lieve mensen, niet voor lang. Rome is verantwoordelijk, lieve mensen, voor de meest vreselijke oorlogen. Ik heb foto's laten zien van communisten zoals Karl Marx bij de paus. Wat doet zo'n communist die zoveel mensen heeft vermoord? En een communistisch ijzerregime heeft een geïntroduceerd in zijn eigen land. Wat doe je bij de paus? Ik heb zelf Hitler, een foto gezien van Hitler bij de paus. Ik heb Stalin gezien bij de paus. En in de conferentie, de Final Countdown conferentie die ik in het congreshaal gedaan heb, liet ik zelf onze Surinaamse leiders op audiëntie zien bij de paus. Mensen, de hele wereld, dat gaan we zo ook lezen in de Bijbel, zal deze paus of deze Romeins koninkrijk volgen, maar er komt een eind aan. En ik zeg, we moeten de geschiedenis kennen. Mensen zullen denken van, ja, hoe durven ze dit te zeggen? Het is de geschiedenis. Het is niet apostel Hanna Oliveira. Het staat in alle geschiedenisboeken. Alleen, de Bijbel zegt, Gods volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. We moeten niet religieus zijn of wetties en denken alleen maar, oh God, God, God. Nee, kijk om je heen, want Gods woord is zo duidelijk. En ik zeg, waarom is dit zo belangrijk? Omdat de Heer ons wil laten zien dat zijn woord de waarheid is. Niet mijn woord, zijn woord is de waarheid. En hij doet niets tenzij het openbaart aan zijn profeten.
Dat laat mij zien hoe liefdevol onze God en onze Vader is. Dat hij ons met niets overvalt. De Heer Jezus zegt in Johannes, ik noem u geen slaven meer, maar vrienden. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. En daarom wil de Heer dat we hem kennen. En nooit Satan een weg tussen hem en ons brengen. Zodat we de Heer de schuld gaan geven van ja, maar dit wist ik niet. Dit heeft me overvallen. Dit heb ik niet zien aankomen. Het bestaat, de hele Bijbel zie ik dat God van tevoren waarschuwt. Ook heb ik vorige keer verteld over Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Dat God door Jeremia jaren heeft gesproken. Mensen, dit gaat op je afkomen. Het zwart gaat komen. Nebukadnezar, het Babylonisch koninkrijk gaat komen als jullie je niet bekeren. En mensen, iedereen dacht, het zal wel. Maar het gebeurde. En het was een slachting van je welste. En daarom vertel ik deze dingen, zodat uw ogen open gaat. En dat God zegt van mensen, open je ogen, word wakker, want dit gaat zich herhalen. De Heer openbaart het aan u. Hij spreekt, maar wij moeten leren om te luisteren. Maar ook hem vragen. Heer, help mij om uit die slaap te komen. Help me uit die nalatigheid te komen. Help me om uit die, in het Surinaam zeggen ze, uit die nokkevasie te komen. Uit die onverschilligheid te komen. Heer, help mij om te onderscheiden de tijd waarin ik leef. Zodat ik gevaar kan zien vanuit de verte. En dat, zoals u zegt in Matthäus 24, zie toe dat niemand u misleidt. Want het is een misleiding van hier tot, ik mag niet van hier tot Tokio zeggen, zeggen we in, van hier tot Kuala Samutu. We leven in Suriname. Dus het is niet normaal hoeveel christenen niet nuchter meer zijn. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En dat doet hij door onwetendheid. Dat doet hij door wetticisme. Dat doet hij door religiositeit. En we willen vromer zijn dan Jezus Christus. Door te zeggen, oh, God zorgt wel voor me. Ik hoef me geen zorgen te maken. Alles komt wel. Hij is een liefdevolle God. Nergens in de Bijbel zie ik dat. Ik zie altijd, God bereidt ons voor. God zegt wat er gaat gebeuren. En hij vraagt dat wij onze verantwoordelijkheid dragen. Waar wij dat moeten dragen. Ik zie dat bij bijvoorbeeld een Noach. Er gaat een enorme vloed komen. De Heer zegt tegen Noach, sta op jongen, bouw een ark. Niet van, oh als het regent ga ik je wel redden. Nee, hij moet opstaan. Hij moet beginnen te bouwen. Hij moet luisteren. Hij moet handelen. Hij moet alert zijn. Hij moet waakzaam zijn. Ik zie bij de weduwe van Sarfat dat de profeet Elisa komt en zegt, wat heb je in huis? Nee, niet de Heer gaat het uitdelen. Nee, wat heb je in huis? Oh, ik heb een beetje olie en ja, zegt hij, ga kruiken halen. Je moet opstaan en handelen. Ga kruiken zoeken, zoveel je kan. En die olie en die mail die je hebt, die zullen niet opraken. En God heeft zich aan zijn woord gehouden. En Jozef, je ziet het. Een farao krijgt twee dromen. Jozef interpreteert ze door de wijsheid van God. Er wordt gehandeld. Silo's worden gebouwd voor het eerst in de geschiedenis. Wordt er zoveel graan opgeslagen. En als de hongersnood ook echt komt, zie je dat God zegt van, oh, ik ga voor iedereen zorgen. Mensen moesten geld tellen om graan te kopen. Je ziet het hoe Jacob zijn zonen stuurt. Ze moesten geld neertellen. Daarna moesten de mensen hun koeien van de Egyptenaren, als je leest. Ze gingen naar farao op het laatst toen ze geen geld meer hadden. Ze moesten hun land verkopen. Ze moesten hun koeien elke keer. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan zie je in Handelingen dat onder de profeet Agabus er komt een profetisch woord dat een hongersnood zou komen. En de Bijbel zegt heel duidelijk, die hongersnood is ook gekomen onder keizer Claudius. En wat heeft de toenmalige kerk gedaan? Oh, de Heer gaat voor ons zorgen. Nee, de Bijbel zegt, de hele kerk begon geld bij elkaar te samelen en zich voor te bereiden op die hongersnood. Dat is de God die dien. Nuchter. Waakzaam. En hij doet de rest. Jij begint je voorbereidingen te treffen. En hij doet de rest. Hij is een vader die zijn kinderen opvoedt. Dus hij leert ons
wees nuchter en waakzaam. En ik heb gezegd, vader, schud me door mekaar. Riet me zoveel u kan, want u tuchtigt alleen degene die u lief hebt. Zodat ik waakzaam blijf. Zodat ik niet wettisch ben en religieus. En doe alsof het zal wel, het komt wel. Nee, we gaan voorbereidingen treffen. En als de tekenen die we zien. En we gaan gewoon in liefde alles doen wat God ons zegt. Hij is een opvoeder en hij leert ons vooral onze verantwoordelijkheid te dragen. Bid en werk. Vraag de Heer om je te helpen om ogen te hebben om te zien en oren te hebben om te horen. En kracht te hebben om je verantwoordelijkheid te dragen. Zodat hij je ideeën geeft en inzicht wat je moet doen om ja, vermogen te vergaren of om iets te doen die niemand heeft gehad. Een idee, want God download ideeën. Ik zit bij mezelf. Ik ben niet alleen maar apostel. Ik ben ook ondernemer, als u me ziet soms. Ik bedoel van, ik ga het niet te veel zeggen. Maar ik ben nergens vies voor. Als ik in de modder moet lopen, als ik een grond moet openkappen. Eergisteren kon ik bijna niet lopen. Ik ben een grondenplantage gaan open. Ik moet bij elke stap vragen, Heer Jezus, help me. Ik had zo'n spierpijn. Maar ik ben nergens vies voor waarom. Ik ben mijn voorbereidingen aan het treffen. Planten. Ik plant mijn eigen dingen. Ik wil van mijn eigen grond kunnen eten. Want als dingen dicht gaan, dan moet ik eten hebben. Ik moet me hebben voorbereid. En als het op is, dan zegt de Heer Hanna, je hebt je best gedaan. De rest doe ik. Oké, dus God kweekt geen luiaards. Maar kingdom citizens die gaan heersen met Christus in de hemel. Maar ook op de aarde, op de nieuwe aarde als hij neerdaalt. Daar praten we een andere keer over. Dus je leert hier op aarde. Handel, wees niet nalatig. Heb geen uitstelgedrag. In het Engels zeggen, do not procrastinate. Want het is des duivels. Niet uitstellen, want er komt ook, ik heb daar soms last van. Ik ben moe. En ik hoor de Heilige Geest, meisje, sta op. Doe het, want dan hoef je het morgen niet meer te doen. Maar wees ijverig en laat God de rest doen. Ik zeg nogmaals, mensen, dat er mensen in de Rooms-Katholieke kerken zijn die God echt lief hebben. U moet goed naar me luisteren. Ik praat hier over een systeem. Ik praat niet over mensen. Ik heb het zelf gezien dat er in de Rooms-Katholieke kerken zijn, mensen zijn die God echt lief hebben en zoeken en hem ook vinden. En hun medebroeders in diezelfde kerk hun ogen openen in Jezus Christus. En ze volgen hem echt. Daar ben ik getuige van geweest. Waardoor je leert om niet te oordelen en niet iedereen onder één kam te scheren die in een bepaalde kerk zit. Maar je moet kijken naar de vrucht die ze voortbrengen. Maar volgens Gods woord, ik zeg het weer, volgens Gods woord, daar kunt u me stenigen, ik heb niets te maken. Want ik vrees niemand dan hij die zit op de troon. Want wanneer alles gezegd en gedaan is, gaan we allemaal staan voor die rechterstoel van God. En we gaan verantwoordelijkheid moeten afleggen wat we met onze mond gezegd hebben. Of we mensen hebben gevreesd boven God. En ik zeg alleen, Gods woord zegt dat uit Rome een geestelijke hoer gaat opstaan. Een wolf in schapenvacht. Ik heb het vorige week voor u gelezen en ik ga het vandaag weer lezen. En als de Heer dat zo ziet, wie ben ik om deze instelling heilig te verklaren? Ik heb het niet over sommige mensen die God werkelijk erin dienen. Ik heb het over die instelling die onder Constantijn is begonnen. En daarom, lieve mensen, moeten wij gewoon deze instellingen niet zomaar heilig verklaren. Ze leren mensen om voorouderlijke verering te doen, om beelden te aanbidden, hetgeen voor een gruwel is voor God. En in Openbaringen 17 wordt hij Babylon, de grote hoer, genoemd, die iedereen misleidt en verleidt. En we zien dat voor onze ogen gebeuren. En niemand vindt dat meer abnormaal als duizenden mensen zich scharen om zo een figuur die wezengroetjes Maria in plaats van Christus eert. En we vinden het allemaal daarom heel normaal. Mensen, ik wil eindigen, of ik moet eindigen, met te zeggen dat deze 10 koningen
samen met de antichrist een grote eenheid gaan vormen, hoewel ze dat eigenlijk niet kunnen. Maar ze gaan alleen maar om deze grote hoer, met wie ze nu samen proberen te werken en die nu weer is opgestaan. Ze gaan in Openbaringen 17 tot 18, ga ik volgende week voor u lezen, ze gaan samen bundelen en ze gaan haar vernietigen. En dat is nodig omdat de antichrist met niemand zijn macht gaat delen. Zoals de andere koninkrijken dat ook niet gedaan hebben. Ik moest dit even vertellen, maar hou je ogen open. We gaan volgende week verder om te kijken hoe ze het nu doen door middel van vrede, milieuwetten, eenheid, om ons allemaal te paaien dat zij vrede gaan brengen, zodat wij in die booby trap vallen. Hou Europa in de gaten, de 10 tenen. En volgende week ga ik verder. Ik zou zeggen, Maranatha, als Jezus nog niet gekomen is, tot de volgende keer. Ik ben apostel Oliveira. En ik zie dat, even kijken hoor, ik niet zo lang meer heb. Dus ik ga u groeten. Blessings, agape blessings. En tot de volgende week. God zegen. 2, 3.

0: te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kabah. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara. Te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go wan teng na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo in Uroko Makandra nanga den patna fu en.
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires.

Autologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. De Heilige Geest legde mij op het hart om met u stil te staan bij de innerlijke worsteling die zich bij ons allemaal afspeelt, maar verborgen is voor het oog van de mens, maar niet voor God. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat u innerlijk momenten hebt doorgemaakt dat u anders had willen zijn dan u zich hebt gedragen of hebt gereageerd. Gedragingen waarvan u op verborgen wijze spijt van hebt gehad en betreurd wat er is gebeurd. Maar dat gedrag verandert maar niet. Het blijft zich herhalen en u leeft er verslagen mee voort. Is verandering van wie ik nu ben naar wie ik zo graag zou willen zijn, is dat wel mogelijk? Niets voor niets bestaat het gezegde: een oude vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Old habits die hard, wat vertaald betekent: oude gewoonten sterven moeilijk. Door Gods geest aangedreven roept de profeet Jeremia uit: kan een moor zijn huid veranderen of een panter zijn vlekken? Jeremia hoofdstuk 13, vers 23. De gezegden, als ook de woorden van de profeet Jeremia, vertellen ons hoe moeilijk het is om van nature te veranderen zonder God. Maar met God zijn alle dingen mogelijk voor degene die gelooft. En de Heilige Geest vertelt aan ons hoe datgene wat onmogelijk lijkt mogelijk wordt en zegt: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. Zacharias hoofdstuk 4, vers 6. Toen Jezus aan Petrus vertelde wat er met hem zou gebeuren, sprong Petrus op met de woorden: ik ben bereid ook de gevangenis en de dood met u in te gaan. Lucas hoofdstuk 22, vers 33. Deze woorden van Petrus waren niet huichelachtig, maar oprecht gemeend. En dat wist Jezus ook. En daarom dat Jezus aan Petrus zei: de haan zal heden niet kraaien eer gij driemaal zult gelogen hebben dat gij mij kent. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Lucas hoofdstuk 22, vers 34 en vers 32. En met dit schriftgedeelte openbaart de Heilige Geest de verborgen strijd die er zich in het hart van ons allemaal afspeelt. Wij willen het goede doen, maar doen het kwade. De apostel Paulus zegt het zo: het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Dit doet Paulus uitroepen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Romeinen hoofdstuk 7, vers 18, 19 en vers 24. En dan roept Paulus uit: Gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. Romeinen hoofdstuk 7, vers 25.
toen Jezus aan Petrus zei: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Waren dat woorden die ons ervan moeten verzekeren dat wij in deze worsteling niet alleen staan. Toen Jezus nog op aarde was, bewaarde hij niet alleen Petrus tegen de duivel die hem wilde siften als tarwe, maar allen die de Vader aan Jezus had toevertrouwd. Want hij wist van de worsteling tussen het vlees en de geest die wij weer iedere dag meemaken. Want alhoewel Petrus wist wat het goede was, bleek dat hij niet de kracht bezat om het goede te doen. Daarom Jezus zijn woorden: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Zoals Petrus met zijn mond beleed dat hij Jezus lief had en hem niet zou verraden, zo beleiden wij met onze mond dat wij de Heer lief hebben, maar met onze daden ontkennen wij hem. Want niet het goede dat ik wens, doe ik, maar het kwade dat ik niet wens, dat doe ik. Precies hierom dat Jezus zei: zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt, en niemand uit hen is verloren gegaan. Johannes hoofdstuk 17, vers 12. Want de kracht om het goede te doen misten de discipelen, en daarom de woorden van Jezus over hen en over hun hoofden heen ook aan ons van vandaag. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Johannes hoofdstuk 14, vers 15 en vers 16. Met deze woorden laat Jezus aan ons weten dat God niet aan hem, maar aan de Heilige Geest de bediening heeft gegeven om onze ziel te transformeren. Daarom dat Jezus bij de aanvang van zijn bediening aan zijn toehoorders voorlas waarom hij was gekomen. De Heilige Geest, de Geest des Heren, is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Lucas hoofdstuk 4, vers 18 en vers 19. En om het kort en krachtig aan ons te laten horen, zegt de Heilige Geest: hiervoor is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 8. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon, zijn liefde. Colossense hoofdstuk 1, vers 13. Met en door Jezus zijn bediening hebben wij ontvangen de verlossing, de vergeving van onze zonden en de gerechtigheid Gods. Maar
niet de transformatie van onze ziel. Daar de transformatie van onze ziel niet de bediening van Jezus is, maar de bediening is van de Heilige Geest. Daarom heeft Jezus de discipelen moeten bewaren, want het wensen om het goede te doen hadden zij wel, maar de kracht om het goede te doen, dat hadden ze niet. Die kracht zou de Heilige Geest aan hen geven wanneer Hij zou komen, waardoor hun vleeselijke natuur in een geestelijke natuur veranderd zou worden. Daarom de woorden van Jezus: Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Maar daar de Heilige Geest in en door ons werkt, is verandering van onze natuur, dus van een vleeselijke in een geestelijke natuur, pas dan mogelijk indien wij onszelf aan de Heilige Geest willen overgeven. Dus aan Hem gehoorzaam willen zijn. En deze overgave moet geen incidenteel karakter hebben, maar het moet een lifestyle of levensstijl zijn. Want, zegt Gods Geest, wij hebben deze schat in aardenvaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7. Daarom ook dat de Heilige Geest zegt: weet gij niet dat gij zijt de tempel Gods waarin de Heilige Geest woont? 1 Korinthe 3, vers 16. Maar zolang het aardevat, en dat is onze vleeselijke natuur, niet breekt, kan deze verborgen schat, dus de Heilige Geest, in ons leven niet zichtbaar worden. En dit moet ons duidelijk maken dat het vervuld zijn met de Heilige Geest nog geen garantie is dat wij ook een geestelijk mens zullen worden. O nee, het is onze absolute overgave, dus onze gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, die ons de garantie biedt dat wij een geestelijk mens zullen worden. Een andere manier om van een vleeselijk of natuurlijk mens in een geestelijk mens te veranderen, bestaat er niet. En daarom dat de Heilige Geest aan ons zegt, door de mond van de profeet Zacharia: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere, dat de transformatie van onze vleeselijke natuur in een geestelijke zal veranderen. Ieder andere manier die wij zouden willen bedenken om ons, zoals de apostel Paulus het gezegd heeft, te verlossen uit dit lichaam van de dood, zal blijken krachteloos te zijn. Want de enige remedie om zelf of het oude ik te overwinnen is de kruisiging van ons vlees door de kracht van de Heilige Geest. Dit is de enige garantie dat wij het goede dat wij wensen te doen ook zullen doen. Omdat ik niet meer leef, maar Christus in mij leeft, door de Heilige Geest. Daarom de waarschuwende woorden van de Heilige Geest:
dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Galaten hoofdstuk 6, vers 7 en vers 8. Daarom de uitroep van de apostel Paulus. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Galaten hoofdstuk 2, vers 20. Mogen de geest van God ook u inspireren niet weg te lopen van het kruis, maar het kruis te omhelzen, opdat ook in uw leven Christus gevonden zal mogen worden. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Malas op op prijs. We zijn met Chepkos, Clara. Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees me tegen, ba. Verfi. Na a new merit. En a verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fiere.

0: was een wonderlijke babbel. Oude nootje.
1: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

De missie van Logos International is het evangelie van Jezus Christus prediken, demonstreren en onderwijzen aan alle mensen. In onze visie streven we ernaar om een lerende gemeente te zijn die geleid wordt door dienstbare leiders, ondersteund

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Reini on. Ship, ship, weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: de nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid. Bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

zeker. Doe je best. Be the greatest. En blijf studeren. Beter tellen. Don't forget to be.

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini urokomakandra nanga den patna fu en.

0: 0800-022-9 voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Alleen bij Naskip Quata. Van 2 tot en met 5 uur 's middags haal je jouw 2-piece meal voor maar 175 SRD. Ja, je hoort het goed. 2 heerlijke stukken krokante kip met onze crunchy fries voor slechts 175 SRD. Kom snel langs, want deze deal geldt alleen tussen 2 en 5. Naskip Quata. Ja, die lekkere dingen.
2: Zranazani, Naskip. Love you.
5: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: het à la scène.
1: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected à la scène.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Alleen bij Naskip Quata. Van 2 tot en met 5 uur 's middags haal je jouw 2-piece meal voor maar 175 SRD. Ja, je hoort het goed. 2 heerlijke stukken krokante kip met onze crunchy fries voor slechts 175 SRD. Kom snel langs, want deze deal geldt alleen tussen 2 en 5. Naskip Quata. Ja, die lekkere dingen.
3: Zrana Zani, Naskip. Love you.

Mijn verleden is voorbij, ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks en dit is het programma Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. Ik bemoedig u vanmorgen vanuit Johannes 3, vers 16, handelt over de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hij heeft u lief gehad met een eeuwige, oneindige, onmetelijke, grenzeloze liefde. Hij heeft u het voorbeeld nagelaten van liefde. Dat wil zeggen dat u weet dat hij van u houdt, maar niet alleen dat, dat u ook uw medemens lief moet hebben. Uw medegelovigen, uw broeders en zusters, niet alleen, maar alle mensen moet u lief hebben. Toch? Zonder een wankelen. U moet stappen in die liefde die Christus ons heeft nagelaten. Overal waar u komt en wandelt, is het ook zijn wil dat u praat over hem. Dat u vertelt over de grote dingen die hij heeft gedaan en dat u praat ook over uw redding en de redding van andere mensen en mensen tot geloof en inkeer en bekering brengen. Want het is de Heer zijn wens, zijn wil, dat niemand, geen enkel mens verloren gaat. Het maakt niet uit wat voor religie. God zegt, iedereen moet behouden worden. En onze behoudenis is alleen maar door Jezus Christus, die om de totale mensheid niet zomaar naar het kruis is gegaan om ons, om de relatie die door Adam en Eva verbroken was, te herstellen door hem. Dus Jezus Christus wordt ook genoemd de tweede Adam. Hij heeft de relatie die dus verbroken was door de eerste mens Adam en Eva hersteld tussen God en mens. Dus door Jezus, daarom door deze hoge priester, kunnen wij weer tot God gaan. Wilt u tot God gaan, dan moet u de Heer Jezus kennen. U moet hem aannemen als uw Heer en Heiland, want hij is die eeuwige hoge priester. Vroeger waren er hoge priesters uit de Joden, die waren mensen. Maar deze hoge priester is zelf geslacht. Het werk van de hoge priesters was dat zij een schaap moesten slachten om de Joden hun zonde te bedekken of te vergeven, waardoor ze vrij tot God konden gaan. Maar deze Jezus Christus is een mens en hij wordt in de Bijbel genoemd het lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Toch, de schapen, het offer van de schapen was niet genoeg, want wij zijn geen dieren, dus het was niet genoeg voor de mens. En daarom begon God met de Joden en zij moesten dan die schapen slachten om hun zonde te reinigen, zodat ze tot God konden komen. Maar deze Jezus Christus wordt genoemd het lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Door hem hebben wij vergeving van zonde. En dit offer van Jezus Christus is het waarachtig offer. Het is een betere offer dan het offer van de schapen die geslacht werden toen. God was toen, hij begon met de Joden, met de schapen.

liefde. God wil dat geen enkel mens verloren gaat, want Jezus Christus is de hoge priester in eeuwigheid. En hij is, wordt ook genoemd in de Bijbel, het lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Was het vroeger zo dat een lam Gods werd geslacht voor de zonde van de wereld, om de zonde van de Joden, om de zonde te effenen, zodat zij tot God konden komen? Is deze hoge priester een mens? Dus het offer van een dier was niet voldoende voor ons mensen, want wij zijn geen dieren. En God had een beter plan toen hij begon met de Joden. En hij heeft Christus laten slachten. Toen Jezus naar de aarde kwam, kende hij zijn missie, dus hij heeft zich nooit verzet. Hij is als mens geslacht voor de zonde van de hele wereld. En dit offer is het waarachtige offer dat waarin Gods wil zit. Voor alle bevolkingsgroepen, niet één bevolkingsgroep uitgezonderd. Wat je moet doen is maar geloven en de Heer Jezus aannemen als uw Heer en uw Heiland. Toch om ook gered te worden ten eeuwige leven. Want er is geen ander offer. U kunt niet behouden worden door andere dingen dan alleen door Jezus Christus, het Lam Gods. Hij is niet uit zichzelf gekomen. Hij heeft een opdracht gehad van zijn vader. En zijn vader heeft hem gevraagd en heeft gezegd: ja, ik kom, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven. En er is al een menselijke lam geslacht voor de zonde van de hele wereld, ook voor mijn zonde. Toch, wij als mensen moeten het gewoon geloven en accepteren. Door Jezus Christus, die hoge priester in eeuwigheid, kunnen wij tot God komen. We hebben geen enkel ander middelaar. Het kan niet. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Toch, door hem nogmaals kunnen wij tot God komen. Dus wat wij moeten doen is Jezus Christus aannemen als onze Heer en Heiland en Verlosser. Een lid worden van een christelijke gemeente die Jezus Christus beleidt, waarbij men herkent dat Jezus Christus Heer is. Hij heeft zijn leven afgelegd uit liefde. Liefde voor de totale mensheid, om ons dichter bij God te brengen. En het is al gebeurd. Dus alleen door hem, geliefden, kunnen wij tot God komen. We moeten hem accepteren en aannemen als onze Heer, Heiland en Verlosser. We moeten alleen geloof hebben. God is liefde, God houdt van ons. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Hij denkt aan ons. Hij is ons dwars door alles wat Adam en Eva hebben gedaan, is hij ons niet vergeven. Hij zei: ik herstel de relatie en heeft Jezus gestuurd. En het is al geschied. We moeten alleen maar geloof hebben en bidden en God om wijsheid vragen, om leiding vragen. Indien uw geloof niet zo sterk is, kunt u met christenen praten, mensen die tot bekering zijn gekomen, of een gemeente bezoeken waar u leiders van de gemeente kunt ontmoeten en met ze kan praten over Jezus. Dus de dingen die u wilt weten, u kan altijd, de mensen staan altijd open om u te begeleiden, u te onderwijzen in de dingen van Jezus Christus, in de dingen Gods. Want weet dat de wereld voorbij gaat gaan en alleen zij die de wil van God gedaan hebben, zullen behouden worden. Mensen die in alleen maar zonde hebben gewandeld. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen: ik ben gelovig, ik geloof in de Heer, ik doe de wil van de Heer, maar mij doen aan Lutakusan. Ik wandel in zonde. Ik zal niet behouden worden. Toch? Ik moet zoveel mogelijk dealen met alle slechte eigenschappen, karaktereigenschappen in mij, door Christus, door te bidden en de Heer aan te roepen om me te helpen, dat ik los kan laten al die lelijke karaktereigenschappen en gewoontes. Vaak is het haat, bitterheid, rob. We mogen mensen niet, we haten mensen zonder reden, zonder oorzaak. We mogen niet haten, we moeten juist de totale mensheid lief hebben. En we moeten de mensen in die liefde van Christus moet voelbaar, zichtbaar en tastbaar zijn in ons. En we moeten bewegen in die liefde. En we moeten zo mensen, zielen winnen van Jezus Christus. Want die mensen moeten iets aan ons kunnen zien. Van hé, deze is een ander mens, weet je. En de wereld moet het kunnen zien. We kunnen het niet alleen voor onszelf houden en doen wat we willen, maar dat is Gods wil. Gods wil is dat elke mens op deze aarde behouden wordt door Christus Jezus. Wij die hem al kennen, moeten praten over hem, overal waar wij komen. Dit is een roeping Gods. Ik praat hier over Jezus, ik praat niet over mezelf. Het gaat niet over mijzelf wanneer ik hier zit, maar het gaat allemaal om God en de Heer Jezus. Nogmaals, de Heer wil dat elk mens op deze aarde behouden wordt en dat niemand verloren gaat. Maar wij als gelovigen zijn nou de schapen
in de kudde van de Heere, die erop uit moeten

0: trekken om andere schapen te winnen voor de Heere. De Heere heeft ons lief. De Heere heeft ons lief. Ja, hij noemt ons ook schapen in zijn weiland. Toch? In zijn goddelijke weiland. Wij zijn geen dieren, maar hij noemt ons zo. En hij houdt van ons. Hij houdt van ons. Hij houdt van alle mensen. Je kent Jezus of je kent Jezus niet. Hij houdt van je. Maar hij wil je dichter bij hem hebben. Want zonder Jezus gaan wij verloren. Ik ook. Wij gaan allemaal zonder Jezus verloren. Want kijk, Jezus is het lam Gods geslacht voor de zonde van de hele wereld. Door deze hoge priester kunnen wij tot God komen. Hij is middelaar. Er is een nieuw verbond door zijn dood. En door deze Jezus Christus kunnen wij tot God komen. Door hem alleen, door geen enkel ander. En dan nogmaals, Johannes 3 vers 16 praat over de liefde van Christus Jezus, van God voor u, voor de totale mensheid. Omhels deze liefde. Toch loop niet weg van deze liefde. Omhels die liefde, Johannes 3 vers 16. Toch? Als je vragen hebt, kan je altijd naar een christelijke gemeente gaan, een bekende christelijke gemeente, en vragen stellen. Toch? Zodat je niet in het duister tats over Jezus en zijn wederkomst. Want hij is als geslacht voor de zonde van ons. We hebben door Jezus Christus vergeving van onze zonde. En hier stek je hand, zijn handen uit naar ons. Toch? Ik heb zijn roepstem gehoord. Ik heb me overgegeven aan de Heer. En daarom zit ik hier vandaag om u te bemoedigen en te sterken. Om uw geloof groter te maken. En dat u niet gaat wankelen in uw geloof. En dat u u totaal over gaat geven aan de Heer. Als er vragen zijn, kunt u altijd vragen stellen. Voor de niet-geloven vraag ik ze ook om ernst te maken met de dingen van Jezus Christus. Want in het woord staat dat de wereld voorbij gaat en alles wat erin staat te begeren is. Alles, we begeren zoveel in de wereld. Ik ook. Maar al die dingen gaan voorbij, maar Jezus en God gaan niet voorbij. Dus wie de wil doet van de Heer Jezus, van God, zal ook in eeuwigheid blijven. Rent u daarom achter de dingen van Christus Jezus. Rent u achter de dingen van zijn Vader, Jehovah, de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde. Ren, omhels de dingen van hem, omarm de dingen van hem. Ren achter de dingen van hem. En daardoor alleen kunt u het eeuwig leven ontvangen. Andere kanalen, andere bronnen hebben u het niet te bieden. Gods woord is waarheid, het is ja en amen. Toch? Dus wat je nodig hebt is alleen maar geloven. Geloven alleen, niets meer. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij in Johannes 15. Dat wil ik even voor u voorlezen. Mijn vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. U bent zuiver door het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in u. Net zoals een rank alleen maar kan vrucht dragen, als zij in de wijnstok blijft, kunt ook u alleen maar vruchtbaar leven als u in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij mij blijft en ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort, want zonder mij kunt u niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. Maar als u één met mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader groot gemaakt. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde. Zorg ervoor dat ik van u kan blijven houden door te doen wat ik zeg. Halleluja. Dit gedeelte is gehaald uit Johannes 15, het evangelie van Johannes 15. Toch waarin de Heer zichzelf noemt, waarin de Heer zegt dat hij de ware wijnstok is. En dat wij de ranken aan hem zijn. Wij zijn dus, de wijnstok heeft ranken.
1: en dranken zijn wij als gelovigen, als de kinderen Gods. De Heere houdt van ons en hij vraagt aan ons dat wij dicht bij hem moeten blijven. Dat blijft hij ook in ons. We moeten zijn bevelen alleen maar opvolgen, stipt opvolgen en naleven en niet doen wat we willen in het leven. Wij zijn ranken aan deze ware wijnstok, maar een rank kan nooit uit zichzelf vlucht dragen als ze niet in de wijnstok blijft. Toch, als de rank niet in de wijnstok blijft, kan hij geen vrucht dragen. Als u niet bij de Heere blijft, u moet bij de Heere blijven. U moet de Heere vasthouden. U moet niet wankelen. U moet niet weglopen van de Heere. U moet de Heere niet vergeten. Toch, en dan kan u alleen vruchtbaar, een vruchtbaar leven leiden als u in hem blijft. Dus de Heere vraagt eigenlijk dat u bij hem blijft, dat u hem vasthoudt. Dat uw geloof niet gaat wankelen. Dat uw geloof geen schipbreuk gaat leiden. Geen zins. Maar u moet standvastig zijn in het geloof. Uw geloof moet sterk zijn. En uw geloof moet steeds meer groeien, groeien, groeien. U moet opgaan in het geloof met de Heere. Dat is de Heere zijn wil en zijn wens ten opzichte van u. U moet groeien in uw geloof. Want de Heere wil machtige dingen door ons heen doen als zijn kinderen. Hij wil door ons heen werken. Hij wil ons gebruiken. Hij is gebruikt door zijn vader. Hij heeft zichzelf opengesteld. En dat voorbeeld heeft hij ons nagelaten om te wandelen in zijn wegen. Om te doen de wil van God. Zonder de Heer kunnen wij niets doen. Hij vraagt ons daarom, blijf in mij en ik blijf in u. Als u dat doet, zegt hij, brengt u veel vrucht voort. Alleen dan zal u veel vrucht voortbrengen voor zijn koninkrijk. Want u moet vrucht voortbrengen voor zijn koninkrijk. Als gelovige. Zonder hem kunnen wij niets en dan ook niets doen. Maar, zegt hij, wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren, zegt hij. Toch, en ik geloof niet dat wij als gelovige kinderen willen weggegooid worden en verdorren. En hij zegt verder, samen met andere dorre ranken worden wij in het vuur gegooid en verbrand. En ik geloof niet voor mezelf dat dat onze wens is, dat wij in het vuur gegooid willen worden en verbrand willen worden. Dat we juist willen kiezen om dicht bij de Heere te zijn en te leven en zijn wil te doen, te stappen in zijn wil. Hem met onze ganse hart lief te hebben en onze ganse hart aan hem over te geven en hem te dienen en hem te volgen. Wat voor strijd ook op onze pad komt, hij is nabij, hij begeeft ons niet, hij verlaat ons niet, dat weet u ook. U moet één met hem zijn. Eén met hem blijven. U moet zijn woorden niet vergeten. Dus hij vraagt ook dat u zijn woord overpeinst bij dag en bij nacht. U kunt hem vragen wat u wilt, zegt hij in zijn woord, en het zal gebeuren. Dat zegt hij hier in dit hoofdstuk. U moet vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Daarmee bewijst u hem dat u zijn discipel bent. En zijn vader wordt daardoor groot gemaakt, verheerlijk. En hij zegt verder, zoals de vader van hem houdt, zo houdt hij ook van ons. Blijf bewust in zijn liefde en zorg ervoor dat de Heer van je kan blijven houden door te doen wat hij u zegt om te doen. Doe wat de Heer u zegt om te doen. Dwaal niet af van zijn plannen met u en laat uw geloof geen schipbreuk leiden. U moet geen wankelend geloof hebben. U moet standvastig zijn en wandelen in zijn liefde. U moet geloven dat hij van u houdt met een onuitsprekelijke liefde. De lengte, de diepte, de breedte van deze liefde is onmeetbaar, is grenzeloos, is het. Dus blijf wandelen, hou hem vast, hou de Heer vast en blijf wandelen in zijn liefde. En voer zijn wil uit, want u bent een rank. Wij zijn de ranken, wij als gelovige kinderen God zijn de ranken en hij is de ware wijnstok. En alles wat je hem vraagt, zal hij voorzien. Wijsheid, inzicht, kracht, kennis. Alles wat je hem vraagt, zal hij voorzien, omdat u een rank bent aan de ware wijnstok. Zijn liefde stroomt door ons. Zijn liefde stroomt door jou. Wees dan vastig in het geloof en wankel geen zins. Stel uw vertrouwen op de Heere. Een ganse hart vertrouwen op de Heere. De Heere zal je nooit beschaamd doen uitkomen. Hij gaat je nooit teleurstellen, geliefden. Laat uw geloof daarom onwankelbaar zijn. Ga door in het geloof met de Heere. En u zal doorgaan van overwinning tot overwinning, van kracht tot kracht, want de Heere is nabij. Hij begeeft je niet, hij verlaat je niet, zegt hij. En zijn woord is de waarheid. Je kan hem nemen op zijn woord. Hou vast. Wees standvastig. De Heer wil ons allemaal gebruiken in zijn koninkrijk. Hij heeft met ons allemaal een plan dat hij wil uitvoeren. Stel jezelf open. Geef jezelf over aan deze almachtige God. En heb lief wie u haten. Maakt niet uit wat mensen met u doen, wat ze van u zeggen. Heb ze lief, zegt de Heer. Dwaas door de stormen die op je pad komen. Leugens van allerlei situaties. Heb je medemens lief. Heb je vijanden lief. Het is moeilijk, hè? Het is echt moeilijk. Ik weet dat het moeilijkheid is. Ik ervaar dat ook in mijn leven. Maar heb lief, zegt de Heer. De liefde bedekt tal van zonden. Als je lief hebt, bedekt het tal van zonde, zegt de Heer. Onze God is een God van wijsheid. Hij is een God van wijsheid. Hij beschikt alle wijsheid die niemand anders op deze aarde heeft. Niemand anders. De Heer houdt van u. Hij ziet u. Hij strekt zijn handen naar u uit. Hij kent uw hart. Hij kent uw problemen. Hij kent uw noden. Maar geef jezelf geheel met je ganse hart over, want hij wil alles, hij wilt in alles een oplossing brengen, zegt hij. Het is niet zijn wil dat u gebukt gaat onder allerlei vormen van problemen en situaties, strijd met mensen vanwege jaloezie, weet je, en dat soort dingen die op je pad komen. Maar de Heere zegt, de stormen zullen woeden in ons leven als geloven, als geliefde kinderen Gods. Maar hij zegt, hij is nabij en hij brengt al de stormen tot bedaren op zijn tijd. De Heer zegt, hij geeft je overwinning. Van overwinning tot overwinning brengt hij je, leidt hij je. Wankel niet, twijfel niet. Wat het ook is, stel je ganse hart vertrouwen op hem en roep tot hem ook. Vertel hem al je plannen, vertel hem al je zorgen, al je problemen, al je noden, al je strijd. Praat tot hem. Hij wil dat je tot hem praat en hij gaat antwoorden. Hij zal je niet begeven, nog verlaten in de strijd. Hij is nabij. En doe wat hij u vraagt om te doen. Doe zijn wil. Het is niet zo dat je weet wat je moet doen en je laat het maar staan en je leidt je eigen leven. Nee, dat is niet wat de Heer wil. De Heer is blij met u. Hij kent u. Hij ziet u. Hij weet waardoor u heen gaat. En hij wil een keer brengen aan uw lot. Hij staat klaar. Hij strekt zijn handen open. Naar u uit. Om een keer in uw lot te brengen. En dat gaat hij zeker doen. Maar roep tot hem, zegt hij. Roep tot mij. Dwars door de stormen heen. Roep tot mij en ik zal u groeten. En ondergrondelijke dingen verkondigen, zegt de Heer. Waarvan hij niet weet, zegt de Heer. De Heer zegt, hij is nabij. Hij is nabij, hij ziet u en hij kent u. Hij doorgrondt uw hart. En hij is een God die om een keer kan brengen in uw situatie, in uw strijd. Wat voor strijd u ook hebt, hij brengt een ommekeer erin. Maar roep tot hem. Roep tot hem. En ik zei het daar, zei, roep tot hem en hij zal u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan hij niet weet. De Heer ziet jou, hij kent jou, hij weet waardoor je heen gaat, hij kent je strijd, hij kent al je plannen. Hij ziet wanneer je huilt, hij ziet wanneer je bezorgd bent, hij ziet wanneer mensen je onnodig zonder oorzaak aanvallen. Maar het woord zegt, zonder strijd geen overwinning, de strijd moet er zijn. Jezus is ook door heel veel strijd gegaan. Hij heeft het voorbeeld voor ons nagelaten. We moeten daarmee goed rekening houden. Hij is door strijd gegaan en alles heeft hij overwonnen. Hij is om ons genageld aan het kruis, om onze zonden. En door hem hebben wij vergeving van zonden. Laten we vasthouden aan de Heer, aan zijn liefde. En laten we ook lief hebben. Wat mensen ook met ons doen, laten we dwars door de stormen waardoor we heen gaan, onze vijanden, vriend en vijand, lief hebben. En laten we liefde geven. En als we liefde geven, dan tonen we ze dat een God in ons is. Die niet met goud en zilver te koop is. God in ons is. Ze gaan zich afvragen, wie is deze? Waarom handelt ze zo? Ja, omdat je Jezus hebt. En dat kan maken dat zij ook nieuwsgierig worden en tot bekering komen. Als de wereld verkeerde dingen doet, toch, als men met lelijke woorden naar u smijt, reageer niet. Want het is de Heer die zal antwoorden op alles wat de mensen u aandoen in het leven. De Heer antwoordt op zijn tijd. Maak je niet druk. En vraag je niet af van, hey, agade dis in ei pikken aan faya, maar agade dis niet pikken in mijn probleem. Op zijn tijd en op de juiste tijdstip gaat hij antwoorden, gaat hij al uw vijanden antwoorden. Hij is een verterend vuur die uw vijanden ook met vuur kan verteren. Ze zullen niet succesvol zijn. Ze denken dat ze succesvol zijn. Maar het is een leugen dat de vijand ze inplant. Ze zullen altijd alles wat ze tegen u proberen verliezen. Ze gaan de strijd verliezen. De Heer is nabij. Hij ziet u, hij kent u, hij kent uw strijd. En hij zegt, de strijd waardoor u heen gaat, hij brengt er een einde aan voor zeker, maar roep tot mij en ik zal u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Roep tot mij, zegt de Heer. Geef de strijd aan hem, want hij is jouw machtige strijdheld. Toch, en je weet dat de Heer van je houdt. Je weet het, hij houdt van je met grenzeloze liefde, een liefde die nooit eindigt. Wie in deze wereld kan je zo'n liefde geven? Alleen deze grote God, onze almachtige God, kan het. Alleen Jezus kan het. Alleen zijn Vader kan het. Niemand meer. Wees nederig. Te alle tijden nederig in het leven. Wees gezegend, volk van God. Heb lief wie u haten. Heb uw vijanden lief. Dat is Gods wil, dat is zijn plan. Haat niet wie u haten. Heb juist lief wie u haten. U moet niet alleen lief hebben de mensen die u lief hebben. Maar hebt al uw vijanden lief. Dat is Gods wil van u. Ik wens u een gezegende dag. Een gezegende nieuwe week toe.
0: Wees gesterkt deze dag, gelovigen, luisteraars. God is liefde. God houdt van u. Hij wil u dichter bij u. Hij wil iets beginnen met u. Hij wil u ook gebruiken voor zijn koninkrijk. Zoals hij alle mensen gebruikt. En God wil niet dat u verloren gaat. God wil dat niemand verloren gaat. U moet behouden worden. Maar uw behoudenis is alleen door Christus Jezus. Die aan het kruis is gegaan. Hij heeft het offer eigenlijk al gebracht voor je zonde aan het kruis. Het enige wat u maar doen is een accepteren, hem aannemen en hem volgen. Wees bemoedigd. Deze morgen. En hou vast aan de Heer. En indien u hem nog niet kent, dan bid ik dat de Heer u de weg zal banen, dat hij uw hart zal aanraken, in vuur en vlam zal zetten, opdat u tot inkeer en bekering komt. Goeiedag. Bedankt voor het luisteren.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo preis. Dus heb je het checken, Mala? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.

0: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
1: Sommige tijden lijkt het alsof ik de moed wil opgeven, maar ik ben nog steeds hier. Er waren tijden waar ik rondliep met een minderwaardigheidscomplex, maar ik sta nog steeds hier. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit als ik pijn moet lijden, omdat ik God één ding heb beloofd. Ik geef niet op. Yeah.

Verlang naar liefde, oprechtheid, meer van goedheid en gehoorzaamheid. Ik wil meer van u, omdat ik iets mis. U alleen kan weten wat er met mij is. Ik verlang naar herstel en perfectie. Nieuwe denkwijze zonder infectie. Wezen woorden met inhoud en orde. Zo zachtmoedig als u wil ik worden. Ik verlang bij u te blijven als mijn hoofd vast. Ik laat nooit los van

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: shaka bahanda da boko sika bahanda da bashaka. Aning fu Christus Jesus. Aning fu Jesus.
1: Het is 5:00.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Dis spesiaal hierdie massa die er in ons tree. Is abe terwyl massa etakanga mimi skryf as sing hierdie sê. Asor mi taki no stop for biggie. Bika terwyl ide in a feti ete dan resultaat no kon ete y mustang biggie. Bika te resultaat kon dat wan taki a feti konten einde. En terwijl je de in een feti, in een abnoti voor de moroleki, tegen koning Jezus taki, a feti na voor jou masra. Akse me kapotje onder en vrij. Akse me ka haar je crossbeek kona een. Bika a feti na voor een.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 6:30 toe.
2: Goedendag luisteraars, we zijn vandaag weer in uw huiskamer met uw programma Zorg met een Stem van Stichting Patiëntenplatform met echt de grote ondersteuning van Radio Shalom. Want zonder hun steun, zonder hun medewerking was dit programma nooit van de grond gekomen. Dat moeten we echt toegeven. Radio Shalom is heel de grote sponsor van dit programma. Zorg met een Stem is bedoeld om u als gemeenschap ogen te openen om te weten hoe om te gaan met uw gezondheid. Want mind you, de overheid is niet alleen in staat om uw gezondheid te garanderen. De bijdrage dat u zelf moet leveren om uw gezondheid in stand te houden is heel belangrijk. Aan de andere kant komen we ook met tips om te letten op wat voor rechten jij hebt als burger, wat de overheid moet doen. Dus het is wederzijds. Maar vandaag ben ik niet alleen. Ik ben met de heer Knop van de patiëntenraad van de Nierstichting. En vandaag gaan we praten over nierdialyse. Omdat het is nu de laatste jaren zo dat eigenlijk dialyse binnen de gezondheidszorg een belangrijke plaats heeft genomen om het leven van mensen te verlengen. Dat is zo zeggen eigenlijk tertiaire preventie. Alleen om mensen het leven redelijk nog aangenaam te maken. Maar het is niet een makkelijke zaak. Er zijn heel veel misverstanden in de gemeenschap over dialyse. En we willen met de heer Knot, die zelf dialyseert, hierover praten. En mensen bewust maken wat je kan doen om te voorkomen. En als je in die situatie zit, wat je zelf kan doen om het voor jou nog, het leven nog aangenaam te maken. Mensen, we blijven het zeggen. Het leven is iets wat we hebben en we weten niet hoeveel het is. Laten we heel zuinig erop zijn. Want het is ons kostbaar bezit. Zonder gezondheid kunnen we niet genieten van dit leven op aarde. Maar belangrijk, om je tijd niet langer te houden, geef ik het woord aan de heer Knot om u te groeten en zichzelf te introduceren. De heer Knot, mic is yours.
3: Broeder Linga, bedankt. Luisteraars, groet u. Mijn naam is Robert Knot. Ik ben al zo'n 14 jaar dialysepatiënt. Dat is het. Hoeveel tijd hebben we voor dit programma?
2: Een half uur.
3: Oké, niet dat weet ik hoe ik het benader.
2: Oké. Je kunt doorgaan. Ik ben al 14 jaar bezig?
3: 14 jaar op een
2: dialysepatiënt.
3: Oké, om bij het begin te beginnen.
2: Ja, graag.
3: Hoe word je dialysepatiënt? Je hebt nieren, hè? Twee nieren. En die zorgen ervoor dat alles wat je naar binnen krijgt, eet en zo, dat gefilterd wordt. Weet je? Je bloed wordt gereinigd. Want op een gegeven moment eet en krijgt het lichaam afvalstoffen. Dan moet je gaan urineren. Je moet, weet je, naar het toilet en zo. En dat doen de nieren allemaal. Die zorgen ervoor dat de gifstoffen, afvalstoffen in het lichaam verwijderd worden. Maar op de een of andere manier, als je nieren niet meer functioneren, dat heeft verschillende oorzaken. veel van de oorzaken, een van de oorzaken, je kan ermee geboren worden, dat kan best ook wel. Maar een van de oorzaken zijn patiënten die last hebben van hoge bloeddruk, hypertensie en diabetes mellitus. Die twee dingen, als je ze eenmaal hebt, wees er voorzichtig mee. Want als je niet ervoor zorgt dat je ze onder controle hebt,

0: dat, wat we noemen, bekend als niet overdraagbare aandoeningen.
1: Ja.
0: De oorzaak kan zijn van dat de nieren achteruit gaan.
1: Achteruit, ja.
0: Zodat u gaat moeten dialyseren.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Waarop u moet letten is zeggen hoe om te gaan met uzelf. Heeft u te maken, denkt u dat het te maken heeft met voeding?
1: Zeer zeker. Als je even smokkel toemsie. We gaan ook zo lang toe praten.
0: Jawel.
1: Als je smokkel toemsie, je drinkt sopje like in de debunaje, dan heb je natuurlijk een grote kans dat je nieren
0: kapot gaan
1: begeven.
0: Of dat zeggen, achteruit gaan.
1: Als je veel zout, je ja zout like in de debunaje, je ja suiker like in de debunaje, weet je, zout, suiker, fatu. Je loopt naar fatunyang. Iedereen houdt van lekker. Iets lekkers een keertje. Dat mag. Dat is niet verboden natuurlijk. Maar als je over grote mate, weet je, deze dingen inneemt. Je nyang. Dan heb je groot kans dat je nieren eraan gaan.
0: Dus het gaat erom.
1: Let op je voeding.
0: Dat is
1: belangrijk. Je mag alles eten. Tot de dag van vandaag. Ik ben diabeet. Maar af en toe hem los toe aan taart. Ik ben jouw eiertart. Maar ben jouw chimpistart en los toe aan cola. Mijn driepje cola. Weet je?
0: Ja, cola. Oké.
1: Okay, of een trasof.
0: Ja. Laat me niet verleiden om erin te gaan. Maar ja. Het is zo dat we zien dat gedrag een belangrijke rol speelt.
1: Klopt helemaal.
0: Gekoppeld aan het probleem zelf.
1: Ja.
0: En dat u zich gaan moeten leren houden aan de beperking die eigenlijk het lichaam heeft. Laat me dat zo zeggen.
1: Dat klopt.
0: En dus komt het erop neer dat kennis van het functioneren van de organen van groot belang is. Dat die organen niet onnodig belast.
1: Belast ze niet
0: met
1: onnodig.
0: Eigenlijk wat u eet. Waarom zeg onnodig? Sommige dingen kan je niet voorkomen, maar je kan het wel minimaliseren.
1: Ja.
0: En kijken we naar het diabetes zijn. Er zijn heel veel theorieën over het ontstaan van diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Maar eenmaal het ontstaan is, is het van groot belang dat u eigenlijk uw leven gaat aanpassen.
1: Mm-hmm.
0: Zodat eigenlijk de schade beperkt blijft.
1: Ja.
0: Bent u eens met me daarmee?
1: Ja, klopt. Oké.
0: Okay. En wat denkt u dat u zou kunnen doen, los van het eten en zo, dat u eigenlijk aanpast zodat toch de schade beperkt blijft? Heeft chronische medicatiegebruik ook... heeft die bijdrage ook tot het achteruitgaan van die nieren?
1: Dus wat je als mens moet doen, je moet weten dat het leven, weet je, door God gegeven, bijzonder waardevol is.
0: Ja.
1: En dat hebben, ik heb dat ook gehad, dus ik praat over mezelf. Je hoort dat mensen praten erover, maar ja, in Spanje, het neemt geen vaart, denk je.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Met mij gebeurt het niet.
1: Maar bij mij gebeurt het niet. Maar punt is, je wordt ouder.
0: Ja.
1: Je wordt elk jaar een jaartje ouder. En het lichaam kan niet meer zoals TB Jong.
0: Veerkracht neemt af.
1: Dus, maar je moet vanaf kleins af, vanaf TB Jong. Je moet gewoon wachten. Dus noem je jongen dan maar. Leg me lauw met hem. Maar doe alles aan. Dat hem komen roeren dan maar stop. Aan je roko. Je moet vanaf je, weet je.
0: Het is net als sparen.
1: Rust bent van jezelf. Weet je, en een aantal dingen weet, moet je ervoor zorgen dat je eetgewoonte gaat aanpassen. Ik eet van alles nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Laat drie voetjes werken, maar ik kan drie voet toch?
0: Ja, ja.
1: Ik eet van alles, maar ik hou rekening ermee dat ik niet overdadig
0: eten en zo.
1: Ga eten en
0: dus
1: weer van
0: het
1: en dat moet je vanaf begin doen. Je moet vet, zout en suiker verminderen. Minder. Dus. Zorg ervoor dat je niet doet. En dat kun je allemaal bij een dieet testen.
0: Ja.
1: Maar je kunt tegenwoordig, heb je internet. Je kunt allemaal op het internet precies. Je hoeft misschien niet, ik zeg niet dat je niet moet gaan, maar tegenwoordig vind je alles op het internet. Maar je kan ook naar een diëtist gaan. En die kan je helpen om voor jouw situatie, want ieders lichaam is een beetje anders, toch?
0: Klopt.
1: Kijk, jij kan misschien iets meer, ik niet, ik iets minder. Maar je kunt dat bij een diëtist of via het internet kun je precies nagaan wat geschikt is voor jou. Of
0: dus aanpassen
1: hoe je aanpast, weet je, aan bepaalde dingen. De eetgewoontes zijn belangrijk.
0: Dus

0: انت
1: السورينام او نخرج بروبلي ولا تني تراب
0: يا سورينام هي
1: عشان روكا مش هي لما السيستم
0: هذا ايترو نيتروكا
1: هين درانك فرسلافين
0: Alcohol
1: verslaving.
0: Okay.
1: Weet je, wie zegt niet dat je niet een keertje een bier mag drinken? Ik bedoel, ik zie er geen kwaad. Of een keertje een wijntje.
0: Ja.
1: Maar je hebt mensen die elke ochtend als ze opstaan.
0: Dus ze draaien op alcohol. Ze hebben een beetje alcohol in hun bloed.
1: Amamus abadaru. Ja, ja. Heel mooi gezegd. Dat is het. Dus jij als mens heb je gezondheid in eigen hand. Ik weet hoe moeilijk het is. Nu, alles is zo verschrikkelijk duur. Groente kan je aan alle dingen maar bij groente vruchten ja aan alle dingen maar bij vruchten maar als je kan planten op je eigen terrein wat nu in de handel te krijgen is groente is verschrikkelijk weet je
0: verschrikkelijk in welk zin
1: verschrikkelijk in de zin van de landbouwers die net beschuldigd nog een landbouwer ja zo maar de controle daarop is er ook niet. Men spuit vandaag en brengt morgen naar de markt.
0: Het oneindelijk gebruiken van chemicaliën, ja, pesticiden, die eigenlijk het zodanig schadelijk wordt.
1: Zeer schadelijk. Kijk, laatst zijn er op de rivier, daar versterft op de rivier ontdekt. Hè?
0: Ja, dus
1: weet
0: dat
1: je, en zo, en dit gebeurt. Ik weet niet dat doktoren al 20, 30 jaar geleden hiervoor gewaarschuwd hadden in het binnenland. Met cyanide en kwik en meer van dat soort dingen. In het binnenland ben je bang om vis te eten dat uit de rivieren komt, want die hebben vast aan besmet. Weet je?
0: Dus een bepaalde stoffen dus, te veel voorkomt ja. In wat we nuttigen.
1: Ja. Als mens moet je dat. Want ik zei al, leven is een bijzondere gave van God. Weet je? En je moet er zuinig mee zijn. Want je kan het niet. Als je eenmaal het zover is, kan je er verder iets aan doen.
0: Dus eenmaal schade is moeilijk te herstellen.
1: Is moeilijk te herstellen.
0: Ja, oké. Dus we moeten ervoor zorgen dat het zover komt dat het gedialyseerd wordt.
1: Ja.
0: Maar wanneer je praat over dialyse, wat houdt dat proces dialyse in?
1: Oké, laten we beginnen.
0: Want hier hebben vele mensen allerlei verhalen. Sommige dingen dat je, als je eenmaal dingen is, want sommige mensen zeggen zelf, je moet niet dialyseren, het is dit, het is dat. Wat is uw ervaring?
1: Ja, ik heb een clip op de tv gezien. Nee, op social media, Facebook. Draait er een clip al ongeveer een tijdje. En de persoon zegt van ja, je hoeft niet te dialyseren. Als je nieren niet meer functioneren. Er is een middeltje weet je, die je kan gebruiken. En dat ding wordt verkocht voor 1200, I don't know. Wel, ik weet het niet. Ik kan niet zeggen als dat waar is, ik heb het nooit geprobeerd. Maar als eenmaal, laten we daar beginnen, als eenmaal jouw nieren niet meer of voor een deel functioneren, 15%, dan zou je moeten dialyseren. Want wat gebeurt er als je nieren voor 15% tot 15% functioneren? Dan kunnen de afvalstoffen niet eruit. Je kunt ze niet eruit plassen,
0: dus ze blijven in het lichaam.
1: Ze blijven in het lichaam. Gif, vooral gif, stoffen. En als die eenmaal naar je hart gaan, dan is het einde verhaal. Op een gegeven moment begin je op te zetten. Je visie is sueri. Je anu is je futu vooral. En begin je futu. Je futu is sueri. En je voelt je. Het enige wat je wil is gaan liggen slapen de hele dag. Weet je, zo begon het ook bij mij. Weet je? Dan is er een punt van dat je naar de dochter gaat. De dochter constateert nierfalen, zo heet dat. En dan wordt je geadviseerd om te gaan dialyseren. Je gaat daar eerst naar een psychiater. Want die moet constateren als je wel wil wat als je niet wil.
0: Dus de psychiater?
1: Elk persoon heeft bepaald zelf als hij dat wil of niet.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die zeggen ik wil het niet. Dan komt de dokter verder, dan houdt het op. Dan ga je naar de psychiater, je hebt een gesprek en dan geef ze dat door natuurlijk aan het dialysecentrum die jou gestuurd heeft.
0: Even, als ik even mag inhaken, dus is het gesprek met de psychiater, heeft het alleen om je wil of je zo daarna voor te bereiden om je geestelijk Alles ek mentaal te versterken om eigenlijk door het...
1: Nee, wat ik heb meegemaakt in dat gesprek ging niet zozeer om je voor te bereiden. Weet je, daarvoor zijn er niet echt nog organisaties hier. Die zullen er wel moeten komen.
0: Welke zijn die?
1: Je zou organisaties moeten hebben die, weet je, met je sociale maatschappelijke werkers, die met je kunnen praten.
0: Maatschappelijk werkers, ja. Psycholoog ook?
1: Ja, dat ook. Bij het dialysecentrum hebben we die wel. Okay. Het gesprek met de psychiater is om alleen aan het dialysecentrum of aan de arts door te geven dat je bereid bent te dialyseren, okay. Weet je? Dat je psychisch dat aan kan.
0: Jawel.
1: Weet je? Dat is het gesprek. Maar verdere begeleiding is er niet zozeer in Suriname nog. En wij als dialyse patiëntenorganisatie, die gaan er ook voor vechten dat er een instantie, zoals je de one-stop shop toen had, hè,
0: jawel.
1: Die nu weg is, dat je daar kan gaan en mensen met je kunnen praten, je kunnen voorbereiden.
0: Je kunt je eetje leggen.
1: Ja, juist, precies. Ja, je kunnen begeleiden vooral, want het moment dat, iedereen heeft dat, hè, het moment dat je hoort van luister, dialyse, dan denk je, oh god, het is afgelopen.
0: Mijn leven is niet meer
1: dezelfde. Dan zie je het niet meer zitten.
0: Ja.
1: Ik heb veel patiënten gezien die zeggen, nee, ik wil het niet, laat het liever. Ja, dan houdt het op. Ik doe het al 14 jaar. Mm-hmm. En ik zie er nog tenminste redelijk goed uit.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus,
1: ja, waar dialyse, waren we gestopt? Ja.
0: Het dialyseproces?
1: Ja,
0: is,
1: het proces, ja. Op is, het moment dat de psychiater dus aan de ja. doktoren zeggen dat het goed is.
0: Jawel.
1: Dan moet je, want wat is het? Het bloed van jou, die dus niet meer gereinigd kan worden door de nieren.
0: Ja.
1: Maar de nieren doen dat eenmaal 24 uur per dag. Maar wanneer dat niet meer gebeurt, dan gaat een machine dat moeten doen. Het bloed uit je lichaam halen, reinigen en terugbrengen in je lichaam.
0: Mm-hmm.
1: Ja, kun je volgen?
0: Okay. Redelijk.
1: Maar om dat te doen, moet je een shunt hebben, zo heet dat. Je moet de chirurg doet dat. Ja. Je gaat naar het ziekenhuis, er wordt een afspraak gemaakt. Dan ga je in de operatiekamer, dan krijg je een shunt. Je wordt opengemaakt. Hier in je,
0: dus
1: hier,
0: een bloedvat waar men meestal...
1: In je handen vooral, de bovenarm of hier beneden onderin. Dan worden er twee bloedvaten aan elkaar, bij elkaar gebracht. Een slagader en nog een ader. Alleen om een snelle stroom van het bloed te krijgen naar die machine toe.
0: Ja.
1: Dus die operatie wordt gedaan. Hier kan je het zien. Die operatie wordt gedaan, is hier gedaan gesneden. Twee bloedvaten bij elkaar gebracht.
0: Dus okay. Even. Mensen, als we kijken naar de bloedvaten, je hebt een toevoer en een afvoer.
1: Ja, ja.
0: Maar die gaan helemaal, het proces, wanneer het door het lichaam zelf wordt gedaan, dan wordt het heel via dus kleine vaten gedaan.
1: Ja, ja.
0: Maar nu worden twee grote bloedvaten samengevoegd, zodat je via daar bloed kan nemen naar het machine.
1: Naar die machine en terug. Prima, heeft het goed gedaan, broeder Linga.
0: Ja.
1: Goed. Dan begint je eerst de dialysebeurt. Het wordt met een beetje gesproken bij het dialysecentrum. Ze brengen je rond om te kijken. Kijk, dan zie je de machines. Naast de machines een bed. Je gaat liggen op dat bed. En er wordt wel een inleiding gegeven met je gesproken. En et cetera. En dan begint die dialyse. Er worden twee naalden gebracht. In je lichaam met buisjes eraan. Dus aan die naald is er een buisje. En dan wordt het bloed genomen, gaat naar de machine toe, wordt gereinigd en wordt terug. En dat duurt 3,5 of 4 uur. Dus sommige mensen
0: dus dan duurt ruim 4 uren.
1: Ruim 4 uren, 3 keer in de week. Sommige mensen 2 keer. Als de nieren nog voor 30% misschien, of 20% werken, dan is dat 3,5 uur of 3 uur.
0: Ja.
1: Afhankelijk van je situatie. De arts bepaalt dat. De nefroloog bepaalt dat. Dat is de... Dus
0: om even samen te vatten, het is afhankelijk van wat de arts zegt, wordt gedialyseerd.
1: Ja, ja.
0: Dus je hebt de minimaal is 2 keer per week?
1: Ja, ja. 3 keer per week.
0: Nee, wanneer zeg minimaal?
1: Ja, ja, dus ja, 2 keer misschien. Ja, dat
0: 2 keer, maar dus gemiddeld 3 keer per week?
1: 3 keer per week, ja, ja.
0: En ongeveer 4 uur aan de machine zitten.
1: 4 uur aan de machine.
0: En dan mag je weer naar huis.
1: Mag je weer naar huis.
0: En dat brengt heel veel verandering in je leven als mens, denk ik.
1: Oké, laat me daarover hebben. Als je eenmaal dialysepatiënt bent, moet ik wel toegeven dat de kwaliteit van het leven, de quality of life, zoals ze dat zeggen, veel minder wordt. Laten we dat zo zeggen. Ja. Omdat je drie keer in de week aan de machine moet. Wat jouw lichaam dat God je gegeven heeft, doet dat gedurende 24 uur de hele dag, toch?
0: Jawel.
1: Maar 4 uur aan de machine zitten, trekt de zware wissel op je lichaam. Weet je?
0: Het heeft te maken, u moet mentaal sterk zijn.
1: Nou, niet alleen mentaal sterk zijn, maar het trekt de zware wissel op je lichaam. Wanneer je klaar bent, ben je dus moe, uitgeput. Het enige wat je wil is naar huis gaan en slapen. Eten, slapen. Weet je? Sommige mensen hebben problemen om op hun benen te staan. Ik niet zozeer. Maar het hangt ervan af. Dus het trekt een zware wissel op je lichaam. Dat is één. Maar het is te doen als je... Kijk, ik doe het al 14 jaar.
0: Ja.
1: Ik heb er geen problemen meer. Maar tot op de dag van vandaag kunnen sommige mensen het niet accepteren. Om 3 keer in de week. Dan zeggen ze, ja, maar Amino Mango, ga vakantie. Ja, de Rosie. Ja, je zou wel met vakantie kunnen gaan, maar dan moet je het daar doen en daar kost het niet. En zijn die maar dollars.
0: Ja, dus acceptatie kost is van groot belang.
1: Ja, acceptatie.
0: Het brengt een hele verandering in
1: je leven. De kwaliteit van jouw leven gaat verder achter. Want dat is nog niet alles. 3 dagen in de week, dus die 3 dagen moet je afschrijven. Want als je thuis komt en ze slapen, nou, net in dat weekje, dat je fris mag gaan. Dus dan heb ik dan 12 euro begonnen, na 1 euro mika of zo. Dan heb ik groggy helemaal, zoals ze dat zeggen. Je bent een beetje slapjes. Je voelt dat je een beetje rust nodig hebt. Je bent moe, dat je sport dat je weer niet. Dan heb ik wat doen, ze niet. Precies zo voel je, voelt je moe. Weet je? En dan sta je 6 uur s'avonds op, dan ben je weer fit. Dan ben ik weer fit. Zo, vandaag ben ik weer fit. Gisteren was mijn dag. Anyway, maar dat is nog niet alles. Ga je aangeven wat ik zeg? Ik vertelde je dat de kwaliteit van het leven dan verder achteruit gaat.
0: Jawel.
1: En als je niet sterk genoeg bent, daarom zeg ik, het is wel nodig dat er organisaties komen hier zo, die de zorg, weet je, met mensen kunnen praten, psychische begeleiding dus kunnen geven.
0: Die, weet je, waar dat, je eigenlijk aan gaan om...
1: Praatgroepen en dat soort dingen.
0: Het is eigenlijk lotgenoten de nodige steun te geven, zodat je eigenlijk,
1: niet iedereen accepteert het niet.
0: Ja, het is moeilijk
1: ik heb misschien het nooit geaccepteerd, maar ik kan ermee leven.
0: Ja, ja.
1: Maar niet iedereen kan dat. Omdat, laat me nog even verder vertellen. Als dialysepatiënt moet je zeker 4 specialisten het hele jaar door. Het hele jaar door. Je moet naar de nefroloog gaan. Een nefroloog is een nierspecialist.
0: Jawel.
1: Je moet naar een cardioloog gaan om je hart te checken. Cardioloog is een hartspecialist. Je moet naar de oogarts gaan voor de diabetes. Je moet naar de oogarts gaan. En sommige mensen moeten nog naar de longarts gaan. Ik hoef dat niet.
0: Dus die zijn staan.
1: Je moet naar het gehele jaar door, hoor. Om de 3 maanden. Om de drie, vier maanden.
0: Maar hoe staat het met
1: Wacht, ik ben nog niet klaar.
0: Oké.
1: Dan moet je om de 3-4 maanden een echo maken van die shunt.
0: Oké, want dat zou ik net vragen.
1: Want de dokter moet weten als het nog goed werkt. Want van horen komen, moeten ze snel ingrijpen. Om een katheder hier zo te zetten. Weet je?
0: Jawel.
1: Daar heb ik het niet over gehad. De mekaar is aan antenne, toch?
0: Oh ja.
1: Dat is iets aan. Daar heb ik nog niet over gesproken. Dus je moet om de 3-4 maanden naar een radiologie. Dan maken ze een echo ervan. Dan ga je daarmee weer naar de arts. Om te kijken als alles oké is. Dat is. Je moet af en toe een shunt maken. Dan moet je nog medicatie halen bij de apotheek. Ik heb het geluk dat ik ben bij het dialysecentrum. En die brengt de recepten. Je neemt de recepten bij de dokter. En zij brengen het voor je. Maar niet bij alle centra is dat zo.
0: Okay.
1: Je moet nog behalve die 4 specialisten. Moet je nog een echo maken. En je moet je medicijnen op tijd bij de apotheek halen. Dat is het. Dat wil zeggen, je bent voor een groot deel van de tijd dat je nog over hebt in de week. Want als je 3 dagen moet dialyseren, moet je ze niet dragen aftrekken. Zondag kan je ook aftrekken, want dan is, weet je, kan...
0: Ja, maar mensen dialyseren ook op zondag, toch?
1: Ook op zondag, elke dag.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Dus blijven 3 dagen nog in de week over. 3 dagen. En binnen die 3 dagen die overblijven, moet je al deze dingen doen. Op geregelde tijden. De cardioloog moet je 2 keer per jaar bezoeken. De nefroloog moet je om de 4 maanden of zeg 3 keer per jaar ook bezoeken. 3-4 keer per jaar bezoeken. Dus jij moet zelf je schema op nahouden. En niet iedereen. Je moet je medicatie op tijd nemen. Dat heeft mij 14 jaar lang stand gehouden. Maar ik zie mensen, ik ben nu 75, ik begon toen ik ergens in de 61 was. Maar ik zie nu heel jonge mensen daar komen. 18 jaar.
0: 18 jaar al.
1: We hebben een jonge man daar gehad. Een man bij 3 toe. Van een energiedrank, nee, Yusuf Desani?
2: Energiedrank.
1: Van een
0: energiedrank, je hebt dingen.
1: Een bekende, hoe heet die?
0: Wat is dat in elkaar? Maar eigenlijk, laten we dat bij energiedrank zijn.
1: Een bekende energiedrank, van een. Is van 250, no?
0: 220.
1: 220, voor.
0: Je hebt eentje, 220.
1: 220.
0: Er is schala. Er is een schala van eigenlijk heel veel.
1: Luisteraars.
0: We hebben hulp gehad van onze technicus.
1: Luisteraars, geliefde. Nooit 3 Desani. Die dingen zijn, ook even gezond, nog 3. Ze zijn dodelijk. In Amerika staat duidelijk op dat blik wat er gezegd wordt. Maar je leest toch? Dat we 3 Desani. Er was een jonge man daar zo, hij was 18 of 20. Hij dronk 2 van die dingen per dag. Hij is daar balansen neer, dus hij is totaal vernietigd.
0: Dus,
1: nooit 3 Desani. Want iemand blijft echt een man, toch? Ja, dan kan Gomorra langer. Dan moet je dat dan kan Gomorra langer. Die dingen zijn niet goed, nog 3 dingen.
0: Okay,
1: ze is vergift, letterlijk.
0: Dus daar kom je op, dus de begeleiding is van groot belang.
1: Ja, ja.
0: En zodat u eigenlijk het proces toch redelijk kan doorstaan.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ik moet niet jokken.
0: En dan,
1: ik heb het redelijk kunnen doorstaan.
0: Ja.
1: Ik doe nog een heleboel dingen. Ik zit nog in tal van organisaties. Maar ik zie mensen die dat niet meer kunnen.
0: Ja.
1: Sommigen kunnen niet eens meer lopen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel problemen met mijn knieën af en toe. Maar ik doe nog een heleboel dingen als ik 's morgens opsta.
0: Als we terugfocussen op, voordat we eindigen, op de misverstand in de gemeenschap over het niet of wel dialyseren.
1: Mm-hmm.
0: Sommige mensen geloven dat dat je het eigenlijk met andere middelen of wel wat men noemt kruiden kan gebruiken. Om te voorkomen dat je in die situatie belandt, als het zo is. Maar wanneer ik zo luister naar u, is dat eigenlijk als u niet weet wat de signalen zijn, die het lichaam aangeeft, dat de situatie wordt erger met de nieren, dat u het lichaam bol wordt, vochtophoping.
1: Ja,
0: in verschillende punten. En als u dat niet weet en nieren functioneren al weinig, als u nog extra, bij wijze van spreken, kruiden erop kan doen om eigenlijk te zeggen, je gaat jezelf behandelen. Denkt u dat dit positief effect kan hebben op de nieren? Want de nieren functioneren al bijna niet en dan gaat u nog een zware bepaalde kruiden erop kan gebruiken. Wat denkt u ervan?
1: Ja, ja. Kijk, die broeder Linga en luisteraars. De medische wetenschap heeft natuurlijk heel wat ontdekt en weet heel wat. Maar je hebt ook nog de kruiden die God ons gegeven heeft. Weet je? Die spelen een belangrijke rol. En er zijn organisaties wereldwijd die onderzoek doen. Ik bedoel, hier in onze bossen zijn er door buitenlanders heel wat kruiden weggedragen. Hebben ze daarvan medicijnen gemaakt.
0: Jawel.
1: En hebben patenten erop gevraagd. En wat hebben die mensen in het binnenland ervoor gehad? Niets.
0: Nothing.
1: Toch? Dus kruiden, die spelen een belangrijke rol. Men gaat je zeggen, sopropoviria, wilde sopropovie drinken, is het goed om je bloedsuiker, weet je, op een bepaald level te houden. En er zijn heel wat kruiden die prachtig werken. Ik zou zeggen, als je een gezond mens bent, gebruik de kruiden. Weet je?
0: Dus sowieso gezond leven gezond, voordat je dat
1: leef gezond. Overrijd. Gebruik den kruiden, maar nog omdat je gebruikt den kruiden, dat je kan drinken, sopje lekker lauwe je de. Dat je kan smokken lekker lauwe je de. kruiden hebben een zeer goede werking. Dat heeft de wetenschap, de natuur, heeft dat bewezen. Okay. Etcetera. Maar, broeders en zusters, als eenmaal jouw nieren het niet willen doen, of de pancreas die insuline moet maken, helemaal uitgevallen is, want wat gebeurt er? Wanneer die nieren tot 15% uitgevallen zijn, dan zijn ze opgedroogd. De man komt aan een rokomoro. Dat je mag drie liks of wat meer na Sami Betegi, wat was aan dit op social media, bijvoorbeeld dat je naafdialiseer. If you drink the kruiden die zie, dat je naafdialiseer. Wel, mijn matie, if an hier if you 15% klari, dat je kan drie soort kruiden wat niet aan oroko.
0: Dus ja? De bedoeling is dat je alles eraan moet doen voordat het zover.
1: Voordat het zover, dan mag je je kruiden elke dag drinken. Maar als de dokter geconstateerd heeft dat je nieren voor 15% het niet meer doen, zelfs voor het begin bij 50, 40, 30, dat roept je tegen je dag, let op. Let op, doe dit, doe dat, voor nog in dialyse. Maar als je niet wil horen, en je gaat alleen maar kruiden drinken, en je begint te eten alsof je alle die biggie fatunyang, weet je nja zo toe, je drinkt sukru. Kinderen als je dat onder kan, want biggie
0: dik
1: laag dit, dat is wat ik ben doen. Dus mijn taks is niet zelf. Ik ben drinkt sukru, ik ben lawa mee. Ik ben mijn beb, ik ben nyang, de Rosinja, alle die. Ik ben restaurant, alle die restaurant, alle die warum, alle die warum. En als je niet wil opletten, ga je de prijs betalen.
0: Ja.
1: Weet je? Ik lach nu, omdat ja. Ik wil aan u die luistert, het advies geven van jouw lichaam door God gegeven is een parel. Weet je? Zorg ervoor dat je gezond leeft. Je zou maar nou lopen aan McDonald's of zo, mij ook toe.
0: Ja.
1: Maar non ja me alla di.
0: Ja.
1: Bor je eigen ja, non ja dorosi alla di. Dat is aan mij bedoel. Daarom kom ik zo ver.
0: Zo, luisteraars, met de laatste tip van meneer Knot gaan we zijn we het einde gekomen van het programma. Het is een beetje langer geduurd. We hebben ook geen muziek afgedraaid. Omdat ik weet dat het eigenlijk het gesprek zouden beïnvloeden. Dus heb ik het dat maar achterwege gelaten. Nogmaals, het is belangrijk dat u gezond leeft om uw gezondheid te beschermen. Dit was uw programma Zorg met een Stem van de Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Vandaag was in uw huiskamer de heer Knot en Ernie Linga. En we groeten u samen en we spreken u nog tot de volgende keer bij Leven en Welzijn. Dank u wel.
3: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
4: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

het is maar een kap om echt lief. De Heer komt terug en dan staat in zijn brief. Ik weet niet voor jou, maar ik ga met hem mee. Dus voorkom dat je brandt en ga mee met de zee. Ga mee met de zee, ja, ga mee met de stroom. Bij jou is er al in de hemelen kroop. Dus weet wat je doet en weet wat je zegt. En liever gaat op lesjes, maar soms komt echt in. Oh, dat God, ik kan niet wachten. Op de dag dat

0: eenmaal naar beneden komen en ik hoorde een luide stem.
1: Pas woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en zullen zijn volk zijn. Geen dood, geen verdriet, geen rouw, geen traan, geen pijn, maar de glorie van Gods heerlijkheid.

Shalom FM, the station with the right inspiration. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles doen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet naar niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless je tongen. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masra Lobiwang Prangasa Mebariwang Gado Blessi. Ook doet u de doorgaan naar de Fugado, Bikantja Abra, Awortu, Awanifu e Abrajiu, Leki Arkimang, Arki Uma, Tifugado, Folk Fugado, Brada Nangasa. Lobiwang, Winsot Seifu, Tranang, Ofu Agron Tapuude, Aye Folaka Programma Dizi, Gado Bless You. Me barwa gado blessi na de wan di e folga programma di si trou. Juse e folge af en toe. En ook to de wan di e folging di de voor het eerst. Lobby wan, a opdracht di mi chisi doro genade. Naf gotek de sona en dochters fugado. En sona en dochters fugado na ibri wan. Di kobora uit gado doro en ye. Ibri wan, di elibi doro a santa ye. Na wan son, na wan dochter fugado. En a opdracht lebiwang na kotek de zonen en dochters fugado. Want u kan de zonen en dochters fugado. Maar je begrijpt dat u de onmondig. U kan de zonen en dochters fugado. Maar we liep misschien vast. Dat want dat je lebiwang aan de duivel schuld. If u normaal libi. Eigenlijk ik kan dat je overeenkomstig awani fugado. Dus if u normaal libi. Lekker zonen en dochters fugado. Even een hele zonen en dochters fugado. Aan de duivel schuld. Want die debrina van macht die moro abra uno. Maar natuurlijk, je begrijpt dat je even de onmondig. Even een hele skin fasie. Dan natuurlijk ook draai je loon toe. En nogmaals, aan de debrina zorg dat je lebiwang. Uno maar libi. Lekker zonen en dochters fugado. Ade a opvoeding. Ja, ade a toerusting. Want de verschillende bediening die Christus die na een gemeente, die de lichaam voor een, moet zorgen dat hij uiteindelijk weer groot naar een toe. Ja, want om libi in uw bestemming, lek zonen en dochters fugado. Dat want dat hij libi wang, even libi in uw bestemming, lek zonen en dochters fugado, sapt hij dat hij de tegenstander, de wang die Christus verkies, hoe functioneert, zeg maar in een afvijfvoudige bediening. Afvijfvoudige bediening, like bij Sabi, Lubiwang, naar zorgen dat je uiteindelijk weer groot naar Jezus Christus toe. En als je groot naar Jezus Christus toe, dat je begrijpt dat je dan oudef ziet dat je abasref meester, asref leidsman, en natuurlijk dan je geestelijk volwassen. Maar, zoals ik bij Sabi, Lubiwang, de man naga de uma die functioneert in die afvijfvoudige bediening, de verlaga standaard. En als standaard die de verlaag, is zorg dat je de met de eigen zonen en dochters. Dus alleen die je na wederom, na opnieuw geborene, ik gote naga gehoorzaamheid na a voorganger amafkado. En dat zorg dat je u de zonen en dochters fukado, chifu asrefi pa, ma unomang chouseref zo, unomang gedragu zo, unomang libi zo. Vandaar dat hij sabi, lebiwang, dat hij even den tegenstanders toen, bededen, fariseeën, anga de schriftgeleerde, nou den tegenstanders, ade, de wan die functioneert in die afvijfvoudige bediening. Want, alasan die daarvan nou doe de tisi, pu do aroko, en ook toevoegang libi alibi. Dat wan dat hij Doro Asantaye dede in staat voor do aroko. En ook to Doro Asantaye dede in staat voor libi alibi. Ja toch want dem handel eerlijk. Dem handel rechtvaardig. You no kan de in staat voor do aroko. Ma te ego om alibi dan ino de feni. Dat want taki na you an ego om gehoorzaamheid na a meester, a leidsman, a goede herder. Lobby wang if a standaard dan verlaag. If de man anga de uma fugado kiezen voor hoe dan hora standaard verlaag, den begrijp en verstand taki den dena positie voor tegenstanders en je begrijpt taki tegenstanders nasmadi de tega a plan fukado doro emamting Jezus Christus. Tegenstanders lebiwang, yuna verwacht poeding dat door werken mee. Ja toch, want je begrijpt dat je a belang voeding, a wani voeding, decentraal en doe alles wat fasi hoe kan behou a wani voeding, behou a systeem, eigenlijk hoe kan geniet voor a systeem. Want a zogenaamde conferenceleid die worden toegepast, de man nanga de uma fukado, je begrijpt dat de geniet voor a systeem dat die want, door a zogenaamde conferenceleer, dat hij met de eigen zonen en dochter. Dat hij dan, je begrijpt dat hij de bisschoppen, apostelen, profeten, daar hebben ze zonen en dochter. En je begrijpt dat hij alleen dat ze goed dat de handel oneerlijk. Jongens, er ook een woord, want een opdracht die met je ziet, Lebiwang, was het idee dat hij, if you kiezen voor Kutang, behou awani voor jou, daarna trobi soort taak je ziet, tot verantwoord u abi im sap dire tak idee na positie van tegenstander want a wani fi no kan de basi abrayu vandaar dat Jesus Christus tak ibriwan di wan kami baka di wan wakami baka muspote igi wani na wan se want a sabik ba tak nanga yu igi wani yo bou wa eigen koning krijg je nanga igi wani yo voer yu igi visie uit ja in a nevu eng terwijl inschrift no de centraal dus als zogenaamde conference leer dat hij de verplicht, zolang je libi, voor de en voor taal onder controle voor een of andere vorm.

aba frantortu nobeker den etaina posisi pu tegenstander. Vandaar dat die bonfuru ja e pleisribi, bonfuru e pleistruisvogel en je begrijpt dat die bonfuru e pleidofu, want al die tijd de hoornesref bezig naar de egi belang. De kisa taak de aba frantortu, maar awanif den de basi abrading, dat je begrijpt dat Doro Aleri, dat hij met de eigen zonen en dochters tot daar en niet verder, dus nooit de eigen om zonen en dochters voegado, dan natuurlijk inoyere ding, ja, inoosje ding, de no de fini, want na ding eigen om de eigen belang. Lubiwang, wo lezen die ik moet uit Jesaja, want de opdracht die met Jesi Lubiwang, ak moto jaso uit Jesaja. We begin, Lubiwang, lees Jesaja 43, vers 6. Wa aantal jaren terug, Lubiwang, die met 40 jaar, dan met je zou woord toe disi. En die met je zou woord toe, dan bestrek misref uit, die je misref abra, dan ga doet ik abra doro eje. En dis de a opdracht, Lubiwang, althans one deel, de ego oma boskopus aju ejere. Jesaja 43, vers 6 en vers 8. En ik zeg tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer en die ik geformeerd heb, doet het volk uitgaan. Sorry, loop je wel mee lezen, het wel lees, baka. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer en die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, doet het volk uitgaan dat blind is. Al heeft het ook ogen en dat doof is, al heeft het ook oren. Lubiwang, dit is de opdracht die men voeren uit door genade en je begrijpt dat je door Jezus Christus ook is aan recht, ook al heb je zonen en dochters voegado. Door Jezus Christus, ook al in een positie, heb je wel, ook al heb je erfgenamen voegado. En mede erfgenamen voor Jezus Christus. Maar je begrijpt dat je de man aan de oma die kisa taak die abba verantwoord toe, de verlagen standaard. En door een verlagde standaard, dat alleen die weet je ze, eigen aan zonen en dochters, voor een of andere voorganger, mafugado, waardoor je sabtile taki de zonen en dochters fugado, ze worden niet tegengehouden door de duivel, maar ze worden tegengehouden door aleri, door a opvoeding. Want aan nog geheim lobbywang, aleri die wederom geborene etisi, egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Dus wie die de wederom die de opnieuw geboren, door een verlaagde standaard, de alleri die is die, egotenanga gehoorzaamheid na een voorganger. En een voorganger, ik kan de wan bisschop, ik kan de wan apostel, wan profeet, dan neem ik de eigen zonen en dochters. Dus je begrijpt nu dat ik de eigen om zonen en dochters fugado, dan de man aan de oma fugado, die stelde zich op de tegenstanders. Lubiwang, a jammerlijke netaki, if u geboren uit Gado, Doro Eje, daarna trobi if u na apostel, profeet, bisschop, noem maar op, we zijn allemaal zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Maar nu, alleri dat neji, alleri die eji, ego tenanga zonen en dochters voor hem af Gado. Vandaar dat je begrijpt dat je moest op een geestelijke vader, een geestelijke moeder, nog zo in haar worden geaccepteerd. Dus alleen die is die na wederom geborene, na opnieuw geborene, heeft hij nou een geestelijke vader of geestelijke moeder, je niet worden geaccepteerd. Dat want taki, je sabti de taki, den man nanga de uma die functioneert in die vijfvoudige bediening, de handel oneerlijk, de handel onrechtvaardig, want ja zo we she moeten uit Jesaja 43, vers 7, netaki, ieder die naar mijn naam genoemd is
en die ik geschapen

0: apen heb tot mijn eer, lobiwang sapti de taki kado mekunu tot een eer, na emustisa eer, maar nu doro afelagde standaard dan a voorganger ekisa eer, ja, a voorganger die nou een bischop, die nou een apostel, ja toch want te valeri ego tenanga gehoorzaamheid na een toe, dan a ekisa eer toch, dat de fufura eer. Dus de voorgangers, ja, de stelden zich op blik voorman. Want, if God will make me tot een eer, dan a emustisa eer toch, voor asan die me edu, asan sa verkies me voedu, want na een make me, lobby want team ek wan sma, of team ek wan sani, na ye kisa eer. Ja, ala eer eko yutu wan na you making. Wel begrijp en verstand die dit aki, alleri die ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, zorg goed idee dat de handel oneerlijk, want na gado mekunu, no one sma lebiwang, a voorganger, a man fu gado no meki, na gado mek ala libisma, zelf de dibri lebiwang, no mek no one libisma, ala sma na gado meki. Begrijp en verstand idee dat if u doro genade idee in dienst fu gado, dat want dat de sma die a meki, yum sorgu, voor één tisa eer, voor één kontoten eer, kontoten doel in en door alibi voeding. Maar nu a standaard verlaag, dan nu if a man fukado, a uman fukado nee tisa eer, dan je begrijpt dat de potjawan si, want de make you tot den eer, want na de moest worden vereerd, ja de moest worden verhoog en verheerlijk. Lobby wang, dus begrijp en verstand taki, if de man nanga de uma di kisa taak die functioneert in die vijfvoudige bediening, nobe keer, de hem sapti de taki, den dena positie voor tegenstanders, eigenlijk dan den breni. Ja toch, de ap ai ma de neshi, de ap yesi ma de neyere. Ja toch, want if u ino ben sabi, de ino ben sabi. Ja toch, te ino sabi dat je handel, dat wan taki ano espresi. Maar te sabi dat je handel, dat wan tak na espresi. Dus if ino ben sabi, lobi wan, a taka conference leer die e worden toegepast, e sorgu tak je handel oneerlijk, dan we begrijp. Maar nu te kon sabi, dan je handel, dat wan tak you kiezen voor, lobi wan, voor handel oneerlijk. Dus begrijp en verstand die de, lobi wan, dat die karo mekunu tot een eer. En die debri no mek noa libisma. Ala libisma die eshi tapa grond tapu na awangado meki. Natuurlijk lobby wang de machti pu a affront. Ja, e tek besit abra pu libisma. En dat zo libisma e denk tak na eigenlijk na den kado dat in nga pti letter mek den. Wel sapti de tak na awangado mek ala libisma. Ja toch want if na verschillende kado be meki libisma. Dei bo si perskel lobi wang. Ma ye si taki, alibisma ef afweke no de, a ap tu ai, a ap wan no so, tu ye si, wa ede. Dus begrijp en verstand ide, tak na wan gado mek alalibisma. Te koti lobi wang, a hundi staan of, zeg maar, a afroosra na man fu a binnenland of fu foto, a inji, a sneisi, lobby wang, je si wang kleur broedu, na aredi broedu yu je si. Dus begrijp en verstand die tak, na wang kado mek ala libisma. En doro genade, lobby wang, junangami, aanvaard, accepteer, amam ti fu eng, en ukisa machti, fuko libilek ipti fu kado, arech, fuko libilek zonen en dochters fu kado, dat ikisa taak, dat abba verantwoord tu, dat nou dat verlaga standaard, dat je met je eigen zonen en dochters tot daar en niet verder, dan ook de ego om zonen en dochters voor kado, dat je pleis struisvogel, dat je pleis ribi, dat want dat je handel oneerlijk. Vandaar dat hem sabi, lobi wang, dat if bekering no vind prezi, de man aan de uma voor kado, de dina positie voor tegenstander. Lobi wang, we go naar een trakgedeelte voor een woord voor kado, dus we zien moto uit Jesaja 43, Milesi, vanaf vers 6, vers 6 en vers 8. Dat hebben we zien, taki, lobi wang, fossi Jezus Christus kon geboren, kon tabagron tapu, dan a plan fu gado be setikba. Dus nou, if gado take you, po bouw na a koninkrijk voor een door een man Jezus Christus, dat heeft een lage standaard. Dat heeft een lage standaard of een lage standaard, dat heeft dat we handel oneerlijk. En nogmaals, Lubiwan, teno sabi, dat je no sabi, maar te sabi dat je handel, dat want tak na expressie. Je kiest een taak, je hebt een verantwoord toe, dat want tak je na gado verkies je, maar je no aba vrijbrief voor de zijwani, voor libi vijwani, voor de arokolik vijwani, gado op zonen en dochters. En de zonen en dochters die ko op die belang voor gado. De zonen en dochters die de man aan de oma voor gado emeki, ik kon op die belang voor den. Vandaar dat die lebiwang, jum verstand die de taki, even no konta pa presi, voor libilek zonen en dochters voor gado, uno man ko op die belang voor gado. Want we zien taki den dienstknechten en dienstmaagden, de zonen en dochters voor den, ik kon op die de eigen belang. Ja, if I be go on my belang, le be wan fu wan dienstknecht, wan dienstmaag, if I be go on my belang fu wan bischop, wan apostel, wan profeet, dan natuurlijk i bo yere ding. En de bo sabi, ja, tak I go on my belang fu ding. Maar nu I go on my belang fu gado. Vandaar dat die no yere ding. Vandaar dat de pleistreus vogel. Le be wan, we go na Efeze. Dus verstand, begrijpt die de, le be wan, dat die Fosu kon geboren, dat gaat op een verkies unkpa. Ja, we zijn voor de grondlegging uitgekozen. Voor libelijk zonen en dochters fugado. Nou de man, anga de uma fugado, die kisa taak die abba verantwoord toe. De verlaga standaard, dat neem ik de eigen zonen en dochters. En je begrijpt dat na leri dat die sabi. En alleri dat die geaccepteerd. Mijn begrijp en verstand dat ik alleen dat de zorg dat de man en de oma fugado en handel oneerlijk. We gaan nu naar Efeze 4, vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Lubiwang, een vijfvoudige bediening, die Christus die na een gemeente, na zorgen dat we grogona in toe. En grogona in toe, dat want dat dan u de geestelijk volwassen. Grogona in toe, dan worden in staat, ja, voor libelijk zonen en dochters, voor gado. Grogo na een toe na ewo jersey, ja, na een wo draag uit. Grogo na een toe, dat je begrijpt dat los to do abi, na vdusa gado taki en libilek van gado wani. Want, Jezus Christus leka eerstgeborene uit dede di furu, brada angasa, a los to fu een, bede vdusa gado taki, dide appa. En, lobi wang, grogo na een toe, dat je begrijpt dat dan, Alostu fu yunangami nafdusa gado taki en libilek pagado wani. Manu de man angade uma di kisa tak di abba frantwortu de verlaga standaard. En doro a verlaagde standaard, dat dem ik de eigen zonen en dochters. Dat je begreep taki dan u de pchifu gado, u geboren uit gado doro eje, ma unoman chau schrift zo, unoman gedragu zo, zijnde omdat de wan die kisa taak die abba verantwoord toe die functioneert in een vijfvoudige bediening, die ko overeen, dat een verlaga standaard. En doordat de verlaga standaard, dat de mek de eigen zonen en dochters. Dan nou dat de zonen en dochters die de meki, no man gehoorzaam gadoleki pa, want de no sap gadoleki pa, de no chisa leri fu konta pa presi, fu de geestelijk volwassen, voor Libi overeenkomstig awani voor gado ja die de appa mano door alleri dan a man a uma voor gado na ik kan tag na de aba controle abra ding zolang de Libi dus begrijp en verstand die de Libi wang na gado verkies je ja na Jezus Christus die je abediening a genade gave je kies voor a Santa je, maar je no kan gedragen van jouwani. Je no kan stel jezelf op van jouwani. Je no kan verlagen standaard. En dan hoor standaard verlaag. Dan hoort de volledige waarheid te komen. Dan, als maar die etjara woord toe, je zielika probleem. Je toch want boom voeren. Doordat de aitapo, geestelijk. De brengen geestelijk.
1: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry door Shadow.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6 in 1 spray en white. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
3: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
7: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid. Bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.
8: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

libertad. ¿Dónde está el